Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Dit is lokale Radio Monza, Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Het is nog niet duidelijk of en hoe lang de twee Belgische opvarenden voor het Hanta-cruiserschip in isolatie moeten. De Risk Management Groep van Volksgezondheid heeft wel overlegd gisteravond. Onze twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Echt strenge maatregelen zouden er niet meteen komen, zoals Spanje. Dat laat zijn landgenoten 6 weken quarantaine in het ziekenhuis uitzitten. De pijnartsen in ons land roepen op tot een nationaal pijnplan. Aanleiding de Pano-reportage van de VRT, waaruit blijkt dat veel pijnpatiënten onnodige behandelingen krijgen. In ons land leven 3 miljoen mensen met chronische pijn, vooral aan rug en nek. Het is vooral belangrijk dat er op tijd wordt ingegrepen, dat zegt de voorzitter van de Vereniging voor Pijnbestrijding. Ook sensibiliseren is cruciaal. Het gaat over gezonde voeding, beweging en mentale gezondheid. Er komt nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon, dat meldt Al Jazeera. De gesprekken zouden eind volgende week al kunnen plaatsvinden in Washington in de VS. Sinds midden april geldt er een staakt het vuren tussen beide landen, maar het bestand was van het begin al bijzonder fragiel. Israël en Hezbollah bleven elkaar aanvallen. Er vielen tientallen doden. In Gent hebben 150 mensen de nacht doorgebracht in het Museum voor Schone Kunsten. Ze mogen er slapen tussen de kunstwerken. Aanleiding is het kunstenfestival Tumult in Gent, dat mensen dichter bij kunst wil brengen. De weersverwachting. Eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met hier en daar kans op een bui. Temperaturen 18 graden. Morgen zaterdag zonnig en warmer, 22 graden. Zondag meer wolken, kans op buien en onweer wordt weer wat groter.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Het is nog niet duidelijk of en hoe lang de twee Belgische opvarenden voor het Hanta-cruiserschip in isolatie moeten. De Risk Management Groep van Volksgezondheid heeft wel overlegd gisteravond. Onze twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Echt strenge maatregelen zouden er niet meteen komen, zoals Spanje. Dat laat zijn landgenoten 6 weken quarantaine in het ziekenhuis uitzitten. De pijnartsen in ons land roepen op tot een nationaal pijnplan. Aanleiding de Pano-reportage van de VRT, waaruit blijkt dat veel pijnpatiënten onnodige behandelingen krijgen. In ons land leven 3 miljoen mensen met chronische pijn, vooral aan rug en nek. Het is vooral belangrijk dat er op tijd wordt ingegrepen, dat zegt de voorzitter van de Vereniging voor Pijnbestrijding. Ook sensibiliseren is cruciaal. Het gaat over gezonde voeding, beweging en mentale gezondheid. Er komt nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon, dat meldt Al Jazeera. De gesprekken zouden eind volgende week al kunnen plaatsvinden in Washington in de VS. Sinds midden april geldt er een staakt het vuren tussen beide landen, maar het bestand was van het begin al bijzonder fragiel. Israël en Hezbollah bleven elkaar aanvallen. Er vielen tientallen doden. In Gent hebben 150 mensen de nacht doorgebracht in het Museum voor Schone Kunsten. Ze mogen er slapen tussen de kunstwerken. Aanleiding is het kunstenfestival Tumult in Gent, dat mensen dichter bij kunst wil brengen. De weersverwachting. Eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met hier en daar kans op een bui. Temperaturen 18 graden. Morgen zaterdag zonnig en warmer, 22 graden. Zondag meer wolken, kans op buien en onweer wordt weer wat groter.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Zo vrienden, we zijn er weer om een uurtje aan begonnen aan die leuke plaatjes van toen. In ons programma dus terug naar toen. En ik heb hier een mooi stapeltje voor mij liggen. Wat er het komende uurtje door jouw speakers gaat klinken, wel, dat ga je te weten komen als je gezellig blijft meeluisteren. Van harte welkom dus in deze nieuwe aflevering van Terug naar toen. En beginnen deden we alvast met deze mooie van Freddie Quinn. De Argies met Sugar, Sugar.

Ik heb er vandaag ook nog eens eentje meegebracht van Jan en Zwaan. Herinneren jullie deze mensen nog? Ze maakten in de 70er jaren grote hits en hun bekendste is allicht deze. Ik zoek een meisje.

nog eens even in deze terug naar toen een kijkje in het repertoire van deze Freddie Fender. En we draaiden daaruit graag een van zijn mooie succesnummers. Net zoals deze dame. Ze heeft een pracht van een palmares aan iets. Olivia.

Olivia, we maken graag ook plaats in deze terug naar toen, uiteraard voor de muziek van Will Tura. Ons Tura-momentje is aangebroken, dus met deze mooie vanuit die 70er jaren. Ken je hem nog? Mon amour, à moi.

heeft die man toch ons een muzikaal prachtig archief van hits nagelaten. Een carrière van meer dan 60 jaar. Wie zal het hem ooit nadoen? Wiltura met deze mooie Mon Amour, à moi en terug naartoe.

haalde deze nog eens graag onder het stof onderuit in terug naar toen. En daar dient trouwens ook dit programma voor, om de leuke plaatjes van lang geleden nog eens een keer op jullie los te laten. We gaan toch in naar iets recenter werken, want laat ons zeggen, dat is toch al meer dan 10 jaar geleden, nam Willy Sommers ook eens een album op met liedjes van, ja, uit die gouden jaren 70. En hij brengt ze dan voor ons in het Vlaams. En dat is heel geslaagd. Een van die mooie tracks uit het album van Willy Sommers van toen. Deze mooie.

Ik was het even voor jullie gaan opzoeken hoe het album noemt van Willie Sommers dat hij een aantal jaren heeft uitgebracht. Gisteren wordt vandaag. En na deze van Willie Sommers nog eens een keer de muziek op jullie loslaten van de band.

Wij zitten met deze mooie chanson d'amour. En we gaan ook nog eens een klassieker draaien van Joe Dassin. Maar recent uitgebracht door mijn maatje Jeremy Casale dus. En dit is natuurlijk ook een ouwertje dat mag beslist gedraaid worden in deze aflevering van Terug naar Toen. Jeremy Casale.

We draaiden nog eens graag die mooie stem in ons programma Terug naar Toen van deze Ben Kramer, een man die we uiteraard allemaal kennen van zijn hit Oh, de Clown bedoel ik. En na Ben maken we plaats voor muziek uit het Song Verleden met Bugs Fizz, Making Your Mind Up.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettich, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kerstbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El-Nederland.
4: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
5: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinroy op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
6: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan.
7: Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
8: Ja, dit is wat mijn mama zei.
7: Samson en Marie. Milk Inc.
9: I will walk on water.
7: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils.
2: Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026.
9: Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
10: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen.
9: Meer informatie op meubelengeusens.be.
11: Voor de vervaring van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
12: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuipplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, terracottapotten, bloembakken en zo verder.
11: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
12: Paul Christus op Putterkezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
13: Team Thuisverpleging Nicole Houben. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Houben. Wij maken van uw zorg onze zorg. Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Mol. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
14: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
15: Radio Monza. Het nieuws.
16: Het is nog niet duidelijk of en hoe lang de twee Belgische opvarenden voor het Hanta-cruiseschip in isolatie moeten. De Risk Management Groep van Volksgezondheid heeft wel overlegd gisteravond. Onze twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Echt strenge maatregelen zouden er niet meteen komen, zoals Spanje. Dat laat zijn landgenoten 6 weken quarantaine in het ziekenhuis uitzitten. De pijnartsen in ons land roepen op tot een nationaal pijnplan. Aanleiding de Pano-reportage van de VRT, waaruit blijkt dat veel pijnpatiënten onnodige behandelingen krijgen. In ons land leven 3 miljoen mensen met chronische pijn, vooral aan rug en nek. Het is vooral belangrijk dat er op tijd wordt ingegrepen. Dat zegt de voorzitter van de Vereniging voor Pijnbestrijding. Ook sensibiliseren is cruciaal. Het gaat over gezonde voeding, beweging en mentale gezondheid. Er komt nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon, dat meldt Al Jazeera. De gesprekken zouden eind volgende week al kunnen plaatsvinden in Washington in de VS. Sinds midden april geldt er een staakt het vuren tussen beide landen, maar het bestand was van het begin al bijzonder fragiel. Israël en Hezbollah bleven elkaar aanvallen. Er vielen tientallen doden. In Gent hebben 150 mensen de nacht doorgebracht in het Museum voor Schone Kunsten. Ze mogen er slapen tussen de kunstwerken. Aanleiding is het kunstenfestival Tumult in Gent, dat mensen dichter bij kunst wil brengen. De weersverwachting. Eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met hier en daar kans op een bui. Temperaturen 18 graden, morgen zaterdag zonnig en warmer 22 graden. Zondag meer wolken, kans op buien en onweer wordt weer wat groter.
15: Dit was het Radio Monza Nieuws.
17: Monza's favoriet.
18: Hallo, ik ben Ger Edwards en ik ben verkozen tot Monza favoriet met mijn nieuwe nummer Ga mee. Veel luisterplezier.
17: Monza's favoriet.

Dit is lokale Radio Monza, Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

gestrold. Ik heb er een vlot moppie op gezongen. Ze hebben mij opgenomen in een cassette recorder. Een corporatie met acht muzikanten en een accordeon.

gelachen, wat? En voor de grap begin ik een lied te lallen. Toen zegt Teun, dat is te gek, wijfie, dat moet je op een baantje knallen. Dus Teun begint te sjouwen met zijn stereo-apparaten. Ja, en ik heb toch al zingen, wat? Als een

Als je tussen melden wordt dat mijn buurman, dat is dus Teun, graag bij u een baantje wou, want hij loopt nou in de steun. Uit ervaring als technici, al alles ken hij met gemaakt, want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje heeft geplaakt. Teun zegt ook, mocht u soms

ben wat, is het mooi meegenomen. Ja, toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Niet hè? Geachte plattebos, denk je dat u weer gaan? Ik hop er eens even lekker uit.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Gebroeders Verson doet het zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwalbarg 210 op Glabeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaalinterieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalbarg 210 3660 op Glabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
4: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
5: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehaksteld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
3: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
6: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerk en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
7: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek de nieuwe chocolatier Valentino in Mazeik aan de Stationstraat 38B, tegenover het politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. Ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Op Moederdag, speciaal versierde chocolade voor de lieve mama. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag dan zijn we gesloten. Onze Perline automaat is 24 of 24 beschikbaar. Valentino Chocolatier in Mazeik. Puur verwennerij sinds 1978.
8: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
9: Jeroen Molen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Molen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Molen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
10: Bij Schoenmode Het Schoentje is er een totale uitverkoop wegens stopzetting. Na 43 mooie jaren gaan we met pensioen. De uitverkoop loopt tot einde juni, dus wees er snel bij, want op is op. Op de wintercollectie van onze gekende merken zijn er nu kortingen van 30% tot 70%. Dus nu winterschoenen kopen is laten voordelig rondlopen. De zomercollectie van lederen handtassen met een korting van 20% staan nu in de aanbieding. Net zoals dames- en heren schoenen met korting tot 50% tijdens deze totale uitverkoop. Spring regelmatig eens binnen op de Voorshoventerweg 14 te Voorshoven in Goedrem. Elke week zijn er nieuwe aanbiedingen op dames- en heren schoenen. Dit is ook te volgen op onze Facebookpagina. Het Schoentje is dagelijks geopend van 10 tot 12 en van 13:30 tot 18 uur. Op zaterdag tot 17 uur. Zondag en maandag zijn we gesloten. Want je weet het, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
3: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerken voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be oftewel www.bureautop.be.
11: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
12: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza. Het nieuws.
14: Het is nog niet duidelijk of en hoe lang de twee Belgische opvarenden voor het Hanta-cruiserschip in isolatie moeten. De Risk Management Groep van Volksgezondheid heeft wel overlegd gisteravond. Onze twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Echt strenge maatregelen zouden er niet meteen komen, zoals Spanje. Dat laat zijn landgenoten 6 weken quarantaine in het ziekenhuis uitzitten. De pijnartsen in ons land roepen op tot een nationaal pijnplan. Aanleiding de Pano-reportage van de VRT, waaruit blijkt dat veel pijnpatiënten onnodige behandelingen krijgen. In ons land leven 3 miljoen mensen met chronische pijn, vooral aan rug en nek. Het is vooral belangrijk dat er op tijd wordt ingegrepen, dat zegt de voorzitter van de Vereniging voor Pijnbestrijding. Ook sensibiliseren is cruciaal. Het gaat over gezonde voeding, beweging en mentale gezondheid. Er komt nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon, dat meldt Al Jazeera. De gesprekken zouden eind volgende week al kunnen plaatsvinden in Washington in de VS. Sinds midden april geldt er een staakt het vuren tussen beide landen, maar het bestand was van het begin al bijzonder fragiel. Israël en Hezbollah bleven elkaar aanvallen. Er vielen tientallen doden. In Gent hebben 150 mensen de nacht doorgebracht in het Museum voor Schone Kunsten. Ze mogen er slapen tussen de kunstwerken. Aanleiding is het kunstenfestival Tumult in Gent, dat mensen dichter bij kunst wil brengen. De weersverwachting. Eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met hier en daar kans op een bui. Temperaturen 18 graden. Morgen zaterdag zonnig en warmer, 22 graden. Zondag meer wolken, kans op buien en onweer wordt weer wat groter.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.
15: Monza's favoriet.
16: Hallo, ik ben Ger Edwards en ik ben verkozen tot Monza favoriet met mijn nieuwe nummer Ga mee. Veel luisterplezier.
15: Monza's favoriet.

Goedemorgen luisteraars van Radio Monza, iets over de klok van 9 uur. Van 9 tot 12 gevarieerde muziek uit vervlogen tijden met het programma Music Mix. Het weekend tegemoet samengesteld en gepresenteerd door Rob Houben.

We gaan het eerste uur starten met John West. Jij met je mooie ogen, om dan te vervolgen met Golden Ringen van het duo Alpengold. Om dan verder te luisteren naar de Sweet Papa Joe.

We gaan luisteren naar Henk van Daan. De mooiste sterren aan de hemel. Om dan te vervolgen met de Flippers. Bye bye Belinda. Om dan te vervolgen met Lieve Vogel. Neem mijn dromen mee.

De volgende Texas Tornados, om dan te vervolgen met Frans van Etten. Huisje op wielen, om dan te vervolgen met Silvio Danza. Einde reizen ins Glück.

tijd voor een instrumentale van Frans Baggerman, Sheng of the Gang. Om dan te vervolgen met Naja komt er nooit meer een ander van Johnny Hoes en Marianne Weber. Om dan te vervolgen met Christia Anders, wenn die Liebe dich vergisst.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Terug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokant en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk. Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
1: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be. Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettich, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kerstbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El Nederland.
4: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Bus 2 in Rooi.
1: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
2: Ga
5: Garage Eddy Verheijen. Kwaliteit en service in Gruytrode. Op zoek naar een jonge tweedehandswagen aan de beste prijs? Bij Garage Eddy Verheijen in Oudsbergen, Breekiezel 45, vindt u topmerken, betrouwbare service en een moderne garage waar uw wagen tot in de puntjes wordt verzorgd. Jonge tweedehands auto's van de beste merken. Scherpe prijzen en eerlijke service. Professioneel onderhoud en herstellingen. Moderne werkplaats met oog voor detail. Bel ons op 089 85 41 40. Of neem een kijkje op www.verheijeneddy.be. Garage Eddy Verheijen, uw partner op de weg. Tot binnenkort.
3: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
6: VDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. VDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op vdselectronics.be.
7: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Maaseik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: Het is nog niet duidelijk of en hoe lang de twee Belgische opvarenden voor het Hanta-cruiseschip in isolatie moeten. De Risk Management Groep van Volksgezondheid heeft wel overlegd gisteravond. Onze twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Echt strenge maatregelen zouden er niet meteen komen, zoals Spanje. Dat laat zijn landgenoten 6 weken quarantaine in het ziekenhuis uitzitten. De pijnartsen in ons land roepen op tot een nationaal pijnplan, aanleiding de panoreportage van de VRT, waaruit blijkt dat veel pijnpatiënten onnodige behandelingen krijgen. In ons land leven 3 miljoen mensen met chronische pijn, vooral aan rug en nek. Het is vooral belangrijk dat er op tijd wordt ingegrepen, dat zegt de voorzitter van de Vereniging voor Pijnbestrijding. Ook sensibiliseren is cruciaal. Het gaat over gezonde voeding, beweging en mentale gezondheid. Er komt nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon, dat meldt Al Jazeera. De gesprekken zouden eind volgende week al kunnen plaatsvinden in Washington in de VS. Sinds midden april geldt er een staakt het vuren tussen beide landen, maar het bestand was van het begin al bijzonder fragiel. Israël en Hezbollah bleven elkaar aanvallen. Er vielen tientallen doden. In Gent hebben 150 mensen de nacht doorgebracht in het Museum voor Schone Kunsten. Ze mogen er slapen tussen de kunstwerken. Aanleiding is het kunstenfestival Tumult in Gent, dat mensen dichter bij kunst wil brengen. De weersverwachting. Eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met hier en daar kans op een bui. Temperaturen 18 graden, morgen zaterdag zonnig en warmer 22 graden. Zondag meer wolken, kans op buien en onweer wordt weer wat groter.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.
10: Hoi, we zijn er weer. Tweede uur zendtijd van het programma Muziek Mix, samengesteld en gepresenteerd door Rob Houben.

We gaan luisteren naar Alex Krijnen, heel dicht bij jou, om dan te volgen met Meyer Dundee Band, Sweet Little Lisa, om dan te vervolgen met Atlantis, Last Me By Design.

We gaan luisteren naar Frans Bauer, Heb je even voor mij. Om dan te vervolgen met Just Dance, Dance Music. Om dan te vervolgen met Corrie en de Rekels, Zonder het te weten.

We gaan vervolgen met Tommy Cheap, Die Eine Nacht, om dan te vervolgen met My Happiness, om dan verder te luisteren naar Chris Roberts, Ik Ben Verliebt in Die Liebe.

0: Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En jouw moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have ever been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him.

We gaan even luisteren naar een instrumentale Südtirol walzer, om dan te vervolgen met de White Stars. Mijn allerschönste droom bis du.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi, op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop, daar kan je mee thuiskomen.
2: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Brouwerij Maas in Stramprooi is al 50 jaar dicht. Dat wordt gevierd met een unieke tentoonstelling over de geschiedenis van de brouwerij. In maart, april en mei is de expositie elke zaterdag van 10 tot 16 uur geopend voor het publiek. Kom het oude Stramprooier bier proeven. Gebrouwen volgens origineel recept dat werd teruggevonden in de archieven in Maastricht. De tentoonstelling vindt plaats in de oude brouwerijpand van Brouwerij Maas aan de Wilhelminastraat. De toegang is gratis. Mis het niet, dit is een organisatie van Heemkunde Stramprooi.
4: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
5: Dakwerken Wijn & Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn & Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn & Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
4: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het groot strand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
1: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
6: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail. Elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containerverhuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Eelen NV.
7: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
8: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
3: Zondagmatinee op zondag 17 mei. Met optredens van Miss Lana, Valère, Bram van de Ven, Herman en Anita. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza gelegen op Essenstraat 1 plus 2 keer in Rooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
9: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
10: Ben jij ook op zoek naar een reden om altijd vrolijk te zijn na een tankbeurt? Bij Grenspol geniet u van voordelige prijzen en uitstekende service. De allerbeste kwaliteitsbenzine, diesel, de rode diesel voor land- en tuinbouw, maar ook gezuiverde petroleum- en zibrokachels. Is je voertuig een beetje vies? Grenspol heeft een wasstraat, ultramoderne wasboxen en een shop waar je een breed scala aan producten vindt. Surf naar grenspol.be. Grenspol. Grenzeloos goed. Op slechts 400 meter na de grensovergang Stamprooi-Kinrooi. Aan de Heikamp 1003 in Molenbeersel.
3: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla. Trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
11: Als reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws.
13: Het is nog niet duidelijk of en hoe lang de twee Belgische opvarenden voor het Hanta-cruiseschip in isolatie moeten. De Risk Management Groep van Volksgezondheid heeft wel overlegd gisteravond. Onze twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Echt strenge maatregelen zouden er niet meteen komen, zoals Spanje. Dat laat zijn landgenoten 6 weken quarantaine in het ziekenhuis uitzitten. De pijnartsen in ons land roepen op tot een nationaal pijnplan. Aanleiding de Pano-reportage van de VRT, waaruit blijkt dat veel pijnpatiënten onnodige behandelingen krijgen. In ons land leven 3 miljoen mensen met chronische pijn, vooral aan rug en nek. Het is vooral belangrijk dat er op tijd wordt ingegrepen, dat zegt de voorzitter van de Vereniging voor Pijnbestrijding. Ook sensibiliseren is cruciaal. Het gaat over gezonde voeding, beweging en mentale gezondheid. Er komt nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon, dat meldt Al Jazeera. De gesprekken zouden eind volgende week al kunnen plaatsvinden in Washington in de VS. Sinds midden april geldt er een staakt het vuren tussen beide landen, maar het bestand was van het begin al bijzonder fragiel. Israël en Hezbollah bleven elkaar aanvallen. Er vielen tientallen doden. In Gent hebben 150 mensen de nacht doorgebracht in het Museum voor Schone Kunsten. Ze mogen er slapen tussen de kunstwerken. Aanleiding is het kunstenfestival Tumult in Gent, dat mensen dichter bij kunst wil brengen. De weersverwachting. Eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met hier en daar kans op een bui. Temperaturen 18 graden. Morgen zaterdag zonnig en warmer, 22 graden. Zondag meer wolken, kans op buien en onweer wordt weer wat groter.
14: Dit was het Radio Monza Nieuws.
15: Hoi, we zijn er weer. Derde uur zendtijd van het programma Muziek Mix, samengesteld en gepresenteerd door Rob

Ja, we luisterden naar Danny Everett, Indo Dreams. We gaan nu luisteren naar Jannes, Dief van mijn hart, om dan te vervolgen met Rol, Rol, Rol aan Muziek.

We gaan luisteren naar John de Bever, Hado en de Mazel. Om dan verder te luisteren, het is liefde die tussen ons bloeit, om dan te vervolgen met Tommy Steiner, Grenzeloos Cerkelig.

We gaan luisteren naar een cover van Quando, Quando, Quando, om dan te vervolgen met Deine Tränen van Marshall. We gaan dan verder luisteren naar Willem Bart uit jouw mond.

Ja, we zijn bijna aan het einde van deze uitzending. Bedankt voor het luisteren. Een fijn weekend gewenst. En als je tijd het toelaat, dan horen we ons terug op maandagmorgen.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Garage Eddy Verheijen. Kwaliteit en service in Gruitrode. Op zoek naar een jonge tweedehandswagen aan de beste prijs? Bij Garage Eddy Verheijen in Oudsbergen, Breekiesel 45, vindt u topmerken, betrouwbare service en een moderne garage waar uw wagen tot in de puntjes wordt verzorgd. Jonge tweedehands auto's van de beste merken. Scherpe prijzen en eerlijke service. Professioneel onderhoud en herstellingen. Moderne werkplaats met oog voor detail. Bel ons op 089 85 41 40. Of neem een kijkje op www.verheijeneddy.be. Garage Eddy Verheijen, uw partner op de weg. Tot binnenkort.
2: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en bleundrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat Weedek in Rooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
3: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Keunrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
4: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
5: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
6: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
7: Segersnacks, Breersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuïg roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
8: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilze-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
9: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettich, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kerstbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El Nederland.
10: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13.30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16.30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
11: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
12: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
13: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
14: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
15: Radio Monza, het nieuws.
16: Het pro-Palestijns protest aan de UGent breidt uit. De studenten bezetten nu ook al een tweede gebouw. Opvallend, want gisteren vroeg de UGent de actievoerders om de gebouwen te verlaten, omdat het protest niet meer veilig verloopt. Volgens de Unief is er sprake van onder meer vandalisme, inbraak en diefstal. De actievoerders krijgen nog tot de middag om hun protest stil te leggen, anders dreigt de UGent met juridische stappen. De actievoerders eisen dat de universiteit alle banden met de Israëlische instellingen stopzet. In Den Haag in Nederland was er gisteravond laat een ontploffing bij het hoofdkantoor van de links-liberale partij D66, dat is de partij van premier Rob Jette. Er werd een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gegooid. Er vielen geen gewonden, de politie heeft een verdachte opgepakt. In september vorig jaar hadden relschoppers ook al de ruiten van dat kantoor vernield bij een anti-immigratieprotest. Ook nog sport, voetbal. Aston Villa en het Duitse Freiburg spelen de finale van de Europa League. Aston Villa klopte Nottingham Forest met 4-0. Het moest na de heenwedstrijd een 1-0 achterstand goedmaken. En dat is dus goed gelukt. En Freiburg won van het Portugese Braga met 3-1 nadat ze in de heenwedstrijd gelijk speelden. Het Spaanse Rayo Vallecano speelt de finale van de Conference League tegen Crystal Palace. Rayo klopte Strasbourg als met 0-1. Crystal Palace won van Shakhtar Donetsk met 2-1. De weersverwachting. Eerst opklaringen, in de namiddag wisselend bewolkt met hier en daar kans op een bui. De temperaturen zitten vandaag rond 18 graden. Morgen zaterdag zonnig en warmer tot 22 graden. Maar zondag alweer meer wolken, kans op buien en onweer. Nee, het mooie liedje duurt dus niet lang.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws. Monza's favoriet.
17: Hallo, ik ben Ger Edwards en ik ben verkozen tot Monza favoriet met mijn nieuwe nummer Ga mee. Veel luisterplezier.
9: Monza's favoriet.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: De Rekheimer Muzikanten Blaasfestival 23 mei 2026. Van 18.30 tot 19.45 uur. De Aalander Muzikanten onder leiding van Jos van der Rijt. De Ransdorf Muzikanten van 19.45 uur tot 21 uur onder leiding van Pierre Laven. Van 21 uur tot 22.15 uur de Ellenthaler Muzikanten onder leiding van Jesper Kessels. En van 22.15 uur tot 23.30 uur Oschenu Gebree onder leiding van Bert Adams. Dit gaat allemaal door in het Oostzee Kleinveld, Populierenlaan 30 te 3621 te Rekken. Gratis inkom. Info 0475-77-1200. Hulp nodig bij opruimen, verhuizen of na een sterfgeval? Ben je je huis aan het opruimen en wil je bepaalde spullen een tweede leven geven? Ga je verhuizen en weet je niet wat te doen met spullen die je niet meer gebruikt? Heb je hulp nodig bij het leegmaken van een woning? Of zoek je ondersteuning na een sterfgeval bij het leegmaken van het huis? Slechts één adres. Fanfare de Vrijheidszone. Help je graag met zorg en respect. Voor meer informatie bij Leo Soons op het nummer 0477-43-55-77. Of bij Leo Henkens op het nummer 0475-50-16-77. Eén adres voor al je opruim- en leegmaakwerken. Van Varenmolen Beersel en vrienden presenteren. BSL zingt. 125 jaar bestaan Sint Isidorus van Varenmolen Beersel. Afterparty met Jonas van Esch en met coverband. Op 8 en 9 mei in de Stegel. De deuren openen om 19 uur, de stal is om 20 uur. Iedereen van harte welkom. Wie doet er mee? Garageverkoop Siedelveld Natterveld op zaterdag 16 mei van 10 tot 17 uur. Je verkoopt oude spullen zoals speelgoed, kleren, babyspullen, porselein, glazen, fietsen, alles wat je maar weg wil doen. Ieder op zijn eigen adres aan de voor- of zijkant van je huis. Doe je mee aan de garageverkoop? Hang dan een kleurrijke ballon aan je brievenbus. Er wordt reclame gemaakt om de garageverkoop bekend te maken. Veel succes aan alle deelnemers. Voor meer informatie kun je terecht bij Schooie Pierre op het nummer 0495-58-38-69. Niet vergeten, Wijk Barbecue op zaterdag 4 juli. Harmonie de Voortgang de Roet representeert. Uit de kast. Stukken van vroeger zijn van onder het stof gehaald en worden opnieuw gespeeld. Dit gaat door in het cultureel centrum van de Roeteren. Op 8 en 9 mei om 20 uur. Zangeres Romina Pécu, inwoonster van Kinrooi. Presentatie Sophia Kremers en dirigent Jan van Duffel. Inkom is 18 euro. Iedereen welkom op vrijdag 8 en zaterdag 9 mei in het cultureel centrum van de Roeteren. 5 jaar plein Viest Gijsingen, tent pleintje Haakskamp. 14 mei plein café vanaf 20 uur. 15 mei GG Goudparty vanaf 21 uur. 16 mei plein Viest vanaf 15 uur. Met optredens van Douwen Heze, Lucas, De Plankskes, Heel Tour de Ramones, Empty Promises, Jules Achte, Ambiance-band, De Keienkrakers. Zie ook www.pleinviest.be. Inkom is gratis. Iedereen van harte welkom. Schutterij Sint Hubertus Manenstraat, 14 mei, Hemelvaartdag, aanvang om 14 uur, schietwedstrijd voor niet-schutters. Er wordt geschoten in drietallen. Drietallen ter plaatse vormen, jeugd individueel schieten met windbugs mogelijk. Locatie, schutterslokalen, Brede Rijnstraat nummer 10 te Molenbeersel. Volg ons op Facebook, Schutterij Sint Hubertus Manenstraat, Molenbeersel. In de Zipsederie, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor live concerten, lezingen, humor, theater. Workshops, seniorenvoorstellingen en uitstappen. Enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart en loopt als een trein. Neem dus snel eens een kijkje op www.zeepzederie.be voor het volledige aanbod. En ontdek naast het nieuwsconcert van Jane Barefoots en Lou Roman Band, Comilfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten, Weerman Bram Verbrugge en Katrien Moerkerke. Nog meer interessante voorstellingen.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: naar een mooi natuurgebied. Onder begeleiding van onze gids Twan Smeets maken we een prachtige wandeling en krijgen we de nodige uitleg over fauna en flora. De wandeling zelf zal ongeveer 2 uur duren. Achteraf gaan we naar het schutterslokaal om er te genieten van een stevig ontbijt, spek met eieren. Ook niet-wandelaars zijn welkom op het ontbijt. De bijdrage voor de begeleide wandeling met een drankje onderweg en het ontbijt met bijhorende drank bedraagt 10 euro per persoon. Voor niet-leden 12 euro. En kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis deelnemen. Inschrijving voor de douwwandeling kan tot 10 mei enkel via overschrijving van het correcte bedrag op het bankrekeningnummer van de Landelijke Gilde Keunrooi. BE 44 73 52 1503-5345 met als vermelding het aantal volwassenen plus kinderen minder dan 12 jaar. Gelieve ook je keuze door te geven, wandeling met ontbijt of enkel ontbijt. Op vrijdag 22 mei aanstaande om 19 uur is er een gebedsviering ter ere van de heilige Rita. Het comité heet iedereen van harte welkom aan de kapel in de Pasdongstraat in Rooi. Veld, samen eco-actief. Op zaterdag 16 mei, plantenruil, plantenweggeeftafel. Van 9:30 tot 12 uur aan het containerpark. Van 14 tot 16:30 in woonzorgcentrum Zorgvliet. Zaterdag 16 mei, plantenruil, plantenweggeeftafel. 21ste Back on Stage. A tribute to Iron Maiden. By Flight 666 Coil. U2 by Bonavox. No Sweat. Golden Earring by Skeftum. Op zaterdag 30 mei. De deuren open om 15:30. Sporthal Olympia Bree. Sporthal nummer 6. Tickets en info backonstage.be. Schutterij Sint Martinus Keisenig. Feestavond op vrijdag 8 mei. Optredens van Wiersen Spitze, Erwin, DJ Vreun, Bernd, Spik en Span. Vanaf 20 uur op de feestweide, Schuttekamer, Kerkstraat nummer 10 te Keisenig. Tickets zijn verkrijgbaar bij de leden van de schutterij. Voorverkoop 12,5 euro, kassa 15 euro. Voorverkoop bij Café Bert Keisenig, Café Zaal Oppen of Keisenig, Heer Hairstyling Keisenig, De Spar in Geistingen, Café bij Nelis in Geistingen, Frituur Nicole bij in Ophoven, Press & Paper Clubs in Kinrooi, Frituur Mullerhof in Molenbeersel, Het Krantje in Roeteren, AVV Pauw in Mazeik en Het Pastorieke in de Ritter. Iedereen van harte welkom. 30 jaar de Jam, Rockfestival, Sporthal de Bongerd in Tongerlo. Special guest Guy Swinne, Black Moon Tan, Catfish. Op zaterdag 6 juni 2026. Inkom is gratis, de deuren open om 18:30. Beste Radio Monza luisteraars, Frans Teunis organiseert van 15 tot 22 mei 2026 een grandioze muziekreis naar Side in Turkije. Er gaan veel artiesten mee op deze reis. Saskia Teunis, Karel Verspaget, Theo Klaasens, Frankie Milkens, Roy Mone en Raymond Wijsters. Het hotel is op basis van Ultra All In. Het ligt aan de zee van Side. De prijs per persoon 1050 euro. Deze prijs is inclusief vervoer heen en terug naar Keulen Airport. 20 kilo koffer, transfer ter plaatse, 3 dagen optredens van de artiesten. Heb je interesse? Neem dan contact op met het reisbureau Vlugel in Hoensbroek op het nummer 0031 45 521 1527. Het 10e Countryball op zaterdag 4 juli. De deuren open om 17:30, muziek start om 18 uur. Voorverkoop 6 euro, kassa 8 euro. Optredens van Mr. P en Country Duo Highway in het Heem, Kloosterstraat nummer 5, de 3670 Oudsbergen Meeuwen. Bestel en koop tijdig je kaarten via 0498 80 62 86 of op tyrcd05@gmail.com. Het rekeningnummer BE 94 9795 2923 2914. Iedereen van harte welkom.
1: Dit is Radio Monza informatief op 2 radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Terug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk. Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
4: Decoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
5: Brouwerij Maas in Stramprooi is al 50 jaar dicht. Dat wordt gevierd met een unieke tentoonstelling over de geschiedenis van de brouwerij. In maart, april en mei is de expositie elke zaterdag van 10 tot 16 uur geopend voor het publiek. Kom het oude Stramprooier bier proeven. Gebrouwen volgens origineel recept dat werd teruggevonden in de archieven in Maastricht. De tentoonstelling vindt plaats in de oude brouwerijpand van Brouwerij Maas aan de Wilhelminastraat. De toegang is gratis. Mis het niet. Dit is een organisatie van Heemkunde Stramprooi.
6: Rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 616 82 19 62.
7: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
8: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan.
9: Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Het is een nacht. Meteor.
10: Ja, dit is wat mijn mama zei.
9: Samson en Marie. Milk Inc. I will walk on water. En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026.
8: Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
5: Fusiefietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
11: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen.
12: Meer informatie op meubelengeusens.be.
13: Team Thuisverpleging Nicole Houben. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Houben. Wij maken van uw zorg onze zorg.
14: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
15: Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
16: Radio Monza, het nieuws.
17: Er is een gijzeling aan de gang in een bank in de Duitse stad Sinzig in het westen van het land. De dader sloeg toe tijdens een geldtransport. Hij overmeesterde de medewerker en hij zou zich nu in de kluis van de bank bevinden. De politie is aanwezig, er zijn ook helikopters. Mogelijk handelt hij niet alleen. De politie in Limburg heeft een Turkse criminele organisatie ontmaskerd. Ze pakte de voorbije week 18 mensen op tijdens 26 huiszoekingen. Die kaderden in een groter onderzoek. Er werden ook verschillende wapens in beslag genomen. 6 auto's, luxe horloges en cash, geld. Ons land moet over 10 jaar het meest toegankelijke land van Europa worden, want personen met een handicap worden nog te vaak uitgesloten. Zo zijn er nog altijd plaatsen waar je met een rolstoel niet naartoe kan. Het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid heeft 150 vergunde projecten bezocht. Amper 7 waren voor iedereen toegankelijk. In het Verenigd Koninkrijk lopen de eerste resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen binnen. In Engeland verliest het liberale Labour, de partij van premier Keir Starmer, fors. De winst is er, zoals verwacht, voor de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. De volledige resultaten daar zijn er nog niet. De Ronde van Italië start. Dat is de eerste grote wielerronde van het jaar, de 109e editie. En de openingsrit start in Bulgarije, een etappe voor sprinters. Favorieten, de Italiaan Jonathan Milan, de Fransman Paul Magnier en de Nederlander Dylan Groenewegen. De eindwinnaar kennen we op 31 mei. Deze namiddag bewolkt, overwegend droog, 19 graden. Morgen zonnig en warm, 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog, lokaal 22 graden. Maar vanaf volgende week frisser en opnieuw wisselvalliger.
18: Dit was het Radio Monza Nieuws.
19: 1 uur lang de beste muziek op jouw regionale Radio Monza. Dit is Zomer een uurtje met Freddy Nijens.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek de nieuwe chocolatier Valentino in Mazeik aan de Stationstraat 38B, tegenover het politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. Ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Op Moederdag, speciaal versierde chocolade voor de lieve mama. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag dan zijn we gesloten. Onze praline automaat is 24 of 24 beschikbaar. Valentino Chocolatier in Mazeik. Puur verwennerij sinds 1978.
1: Gebroedersvers van Doe Het Zelf Schrijnwerkerij. Weg naar Zwalbarg 210 op Gelabeek. Gebroedersvers staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalbarg 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
2: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
3: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
4: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 3607 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
5: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombolakaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Busstraat in Rooi. Zondag matinee op zondag 17 mei. Met optredens van Miss Lana, Valère, Bram van de Ven, Herman en Anita. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza gelegen op Esserstraat 1 plus 3 keer in Rooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
2: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
3: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
4: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Maaseik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089-86-48-78.
6: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
7: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: Er is een gijzeling bezig in een bank in de Duitse stad Sinzig in het westen van het land. De dader sloeg toe tijdens een geldtransport. Hij overmeesterde daarop de medewerker en zou zich nu in de kluis van de bank bevinden. Volgens de politie zijn er meerdere daders en meerdere gijzelaars aanwezig in de bank. Het stadcentrum is volledig afgesloten. Op dit moment legt het personeel van de autokeuringen het werk neer uit protest tegen de hervorming van de Vlaamse regering. Daardoor zouden 1 op 3 keuringscentra verdwijnen. Om 2:30 zouden de autokeuringscentra weer opengaan. Politie in Limburg heeft een Turkse criminele organisatie ontmaskerd. Ze pakte de voorbije week 18 mensen op tijdens 26 huiszoekingen. Die kaderden in een groter onderzoek. Er werden ook verschillende wapens in beslag genomen. 6 auto's, luxe horloges en cash geld. In het Verenigd Koninkrijk lopen de eerste resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen binnen. En in Engeland verliest het liberale Labour, de partij van premier Keir Starmer, fors. Winst is er, zoals verwacht, voor de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Volledige resultaten zijn er nog niet. En de Ronde van Italië is gestart. De eerste grote wielerronde van het jaar, de 109e editie al. De openingsrit start in Bulgarije. Dat is een etappe voor de sprinters. Favorieten, de Italiaan Jonathan Milan, de Fransman Paul Magnier en de Nederlander Dylan Groenewegen. De eindwinnaar kennen we op 31 mei. Het is een namiddag bewolkt en overwegend droog, maximaal 19 graden. Morgen zonnig en warm bij 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog, lokaal 22 graden. Vanaf volgende week wordt het frisser en wisselvalliger.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: 1 uur lang de beste muziek op jouw regionale Radio Monza. Dit is Zomaar een uurtje met Freddy Nijens.
1: Goedenavond, dit is het nieuws.
2: Vanavond is over de hele wereld een gigantisch feest losgebarsten.
1: Alle soldaten overal op aarde hebben de wapens neergelegd.
2: En er wordt muziek en dans gesignaleerd. Allee!

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het groot strand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
2: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. 1 adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
3: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
1: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
2: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettig, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kerstbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El Nederland.
4: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar 1 adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
1: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svennie's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svennie Ritsen. Of bel 0479 818 166. 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svennie vertrouwen. 0479 818 166.
5: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press en Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley en Burwood en History at Home. Press en Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
6: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruidshofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
1: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: De gijzeling in de Volksbank in de stad Sinzig in het westen van Duitsland is al sinds 9 uur vanochtend bezig. De politie heeft het hele gebouw omsingeld en ook een onderhandelingsteam is ter plaatse. Of er contact is met de gijzelnemers is niet duidelijk. Er zouden ook meerdere gijzelaars in het gebouw zitten. De daders sloegen toe tijdens een geldtransport. Het stadcentrum is volledig afgesloten. Er is gestaakt in de autokeuringscentra net een uur geleden. Personeel legde het werk neer uit protest tegen de hervormingen van de Vlaamse regering. Daardoor zouden 1 op 3 keuringscentra verdwijnen. De autokeuringscentra zijn normaal gezien nu weer open. In het voetbal beëindigt Lalouvière de samenwerking met zijn trainer Frédéric Taquin na 9 jaar. Dat laat de club weten op social media. Lalouvière bedankt Taquin voor de afgelopen jaren. Daarin promoveerde de club maar liefst 4 keer en speelt het sinds dit jaar in eerste klasse. En ook volgend jaar zal Lalouvière op het hoogste niveau spelen. Zaterdag coacht Taquin zijn laatste match van het seizoen. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij 19 graden. Morgen zonnig en warm bij 21 graden. Zondag opklaringen overwegend droog, lokaal 22 graden. Vanaf volgende week wordt het frisser en ook wisselvalliger.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.
4: 1 uur lang de beste muziek op jouw regionale Radio Monza. Dit is Zomer een uurtje met Freddy Nijens.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
3: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
4: Terug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk. Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor Moederdag, Vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17:00. Woensdag van 7:30 tot 14:00. Zaterdag van 8 tot 14:00. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
5: Garage Eddy Verheijen. Kwaliteit en service in Gruitrode. Op zoek naar een jonge tweedehandswagen aan de beste prijs? Bij Garage Eddy Verheijen in Oudsbergen, Breekiezel 45, vindt u topmerken, betrouwbare service en een moderne garage waar uw wagen tot in de puntjes wordt verzorgd. Jonge tweedehands auto's van de beste merken. Scherpe prijzen en eerlijke service. Professioneel onderhoud en herstellingen. Moderne werkplaats met oog voor detail. Bel ons op 089 85 41 40. Of neem een kijkje op www.verheijeneddy.be. Garage Eddy Verheijen. Uw partner op de weg. Tot binnenkort.
4: Bij Schoenmode Het Schoentje is er een totale uitverkoop wegens stopzetting. Na 43 mooie jaren gaan we met pensioen. De uitverkoop loopt tot einde juni, dus wees er snel bij, want op is op. Op de wintercollectie van onze gekende merken zijn er nu kortingen van 30 tot 70%. Dus nu winterschoenen kopen is later voordelig rondlopen. De zomercollectie van lederen handtassen met een korting van 20% staan nu in de aanbieding. Net zoals dames- en heren schoenen met korting tot 50% tijdens deze totale uitverkoop. Spring regelmatig eens binnen op de Voorshoventerweg 14 te Voorshoven in Goetrem. Elke week zijn er nieuwe aanbiedingen op dames- en heren schoenen. Dit is ook te volgen op onze Facebookpagina. Het Schoentje is dagelijks geopend van 10 tot 12 en van 13:30 tot 18:00. Op zaterdag tot 17:00. Zondag en maandag zijn we gesloten. Want je weet het, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
6: Brouwerij Maas in Stramprooi is al 50 jaar dicht. Dat wordt gevierd met een unieke tentoonstelling over de geschiedenis van de brouwerij. In maart, april en mei is de expositie elke zaterdag van 10 tot 16 uur geopend voor het publiek. Kom het ouder Stramprooier bier proeven. Gebrouwen volgens origineel recept dat werd teruggevonden in de archieven in Maastricht. De tentoonstelling vindt plaats in de oude brouwerijpand van Brouwerij Maas aan de Wilhelminastraat. De toegang is gratis. Mis het niet, dit is een organisatie van Heemkunde Stramprooi.
3: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen. Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
7: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
8: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuitplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, terramcottapotten, bloembakken en zo verder.
7: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
8: Paul Christus op Putterkezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
9: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
10: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dokter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
11: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
12: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza, het nieuws.
14: De gijzeling in de Volksbank in de stad Sinzig in het westen van Duitsland is al sinds 9 uur vanochtend bezig. De politie heeft het hele gebouw omsingeld en er staat ook een onderhandelingsteam klaar. Of er contact is met de gijzelnemers is niet duidelijk. Er zouden ook meerdere gijzelaars in het gebouw zitten. De daders sloegen toe tijdens een geldtransport. Brussels Airport maakte vorig jaar een recordomzet van 828 miljoen euro, 6% meer dan in 2024. Dat heeft de luchthaven bekendgemaakt op een persconferentie. CEO Arno Feist spreekt van een jaar van groei ondanks heel veel problemen. De aandeelhouders krijgen voor het eerst in 7 jaar ook een deel van de winst. De voedselprijzen staan wereldwijd op het hoogste peil in 3 jaar tijd, blijkt uit een rapport van de VN. In april werd voeding 1,6% duurder dan in maart. De prijsstijging komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En door het conflict loopt de levering van heel wat grondstoffen vertraging op, zoals diesel of meststoffen voor landbouwers. In het voetbal beëindigt La Louvière de samenwerking met zijn trainer Frédéric Taquin na 9 jaar. Dat laat de club weten op social media. La Louvière bedankt Taquin voor de afgelopen jaren. Daarin promoveerde de club 4 keer en speelt het sinds dit jaar in eerste klasse. En ook volgend jaar zal La Louvière op het hoogste niveau spelen. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij 21 graden. Zondag opklaringen overwegend droog, lokaal 22 graden. Vanaf volgende week wordt het frisser, maar ook wisselvalliger.
15: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Garage Heuse is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heuse steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheuse.be. Of bel 089 86 48 78.
2: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Samson en Marie. Milk Inc.
4: I will walk on water.
2: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
5: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
6: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
7: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
5: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
8: Ben jij ook op zoek naar een reden om altijd vrolijk te zijn na een tankbeurt? Bij Grenspol geniet u van voordelige prijzen en uitstekende service. De allerbeste kwaliteitsbenzine, diesel, de rode diesel voor land- en tuinbouw, maar ook gezuiverde petroleum- en zibro-kachels. Is je voertuig een beetje vies? Grenspol heeft een wasstraat, ultramoderne wasboxen en een shop, waar je een breed scala aan producten vindt. Surf naar grenspol.be. Grenspol, grenzeloos goed. Op slechts 400 meter na de grensovergang Stamprooi-Kinrooi aan de Heikamp 1003 in Wolenbeersel.
9: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen, gelegen in het hartje centrum van Oostende, op slechts 150 meter van het groot strand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementeninoostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
5: Paardenliefhebbers. Gersalsport Maasbracht, paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gersalsport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gersalsoutlet.nl.
6: Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
9: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
6: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone, Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04.
10: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
5: Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Bustwee te Keunrooi.
6: Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: De gijzeling in de Volksbank in de stad Sinzig in het westen van Duitsland is al sinds 9 uur vanochtend bezig. De politie heeft het hele gebouw omsingeld en er staat ook een onderhandelingsteam klaar. Of er contact is met de gijzelnemers is niet duidelijk. Er zouden ook meerdere gijzelaars in het gebouw zitten. De daders sloegen toe tijdens een geldtransport. Brussels Airport maakte vorig jaar een recordomzet van 828 miljoen euro, 6% meer dan in 2024. Dat heeft de luchthaven bekendgemaakt op een persconferentie. CEO Arno Feist spreekt van een jaar van groei ondanks heel veel problemen. De aandeelhouders krijgen voor het eerst in 7 jaar ook een deel van de winst. De voedselprijzen staan wereldwijd op het hoogste peil in 3 jaar tijd, blijkt uit een rapport van de VN. In april werd voeding 1,6% duurder dan in maart. De prijsstijging komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En door het conflict loopt de levering van heel wat grondstoffenvertraging op, zoals diesel of meststoffen voor landbouwers. In het voetbal beëindigt La Louvière de samenwerking met zijn trainer Frédéric Taquin na 9 jaar. Dat laat de club weten op social media. La Louvière bedankt Taquin voor de afgelopen jaren. Daarin promoveerde de club 4 keer en speelt het sinds dit jaar in eerste klasse. En ook volgend jaar zal La Louvière op het hoogste niveau spelen. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij 21 graden. Zondag opklaringen overwegend droog, lokaal 22 graden. Vanaf volgende week wordt het frisser, maar ook wisselvalliger.
11: Dit was het Radio Monza Nieuws.
1: Freddy Nijens. Het beste van het zuiden. De top 15.
6: We zijn vandaag 8 mei 2026. Een hele goede middag en welkom bij het beste van het zuiden. Elke vrijdag een presentatie van Freddy Nijens in samenwerking met Radio Monza uit Kinrooi natuurlijk. Wie heeft de lijst deze week verlaten? Dat is Johnny met het nummer Mi Amor. Hij stond 14 weken in onze lijst. We hebben ook een nieuwe nummer 1. Dus, zal zeggen, blijven luisteren. We gaan zo meteen van start met plaats nummer 15. Dat is Andy van Reenen met de Eddie Wally Medley.

0: Freddy Nijens.
1: Nummer 13. 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13? 13

0: Freddy Nijens.
1: Zet jij je radio net aan? Een hele goede middag en welkom bij Het Beste van het Zuiden. Elke vrijdag tussen 17 en 18 uur. Op 15 hadden we Andy van Reenen met de Eddie Wally Medley. Hij staat zomaar liefst 12 weken in onze lijst. En op 14 blijven staan Patrick Jochems. Hoort bij mij. Roy Meisters, de Litse Sertaki, staat op nummer 13, 4 weken in de lijst. En ook 4 weken in de lijst is CDV met Van mijn Pintje. Daar blijf je vanaf op nummer 12. Op 11, Meister Martijn. En O Donna Clara. Zometeen de eerste nieuwkomer, Jacques van Gestel, en heeft het over de kroeg op nummer 10.

0: Lufthansa.
1: Freddy Nijens.
2: Het beste van het zuiden.
1: Freddy Nijens.
3: Op nummer 10, de eerste nieuwkomer voor deze week, Jacques van Gestel met De Kroeg. Op 9, Ines Schonkeren. Zij komt van 5 naar 9, 8 weken in de lijst met Neem in Hand. En op 8, Karel Versparret. Elken Orange. Hij komt van nummer 10, 2 weken in de lijst. En het zangduo Mieke en Petra. Zij komen van 11 naar 7, 4 weken in de lijst met Osser Stummen. Op 6, Freddy Davis. En hij komt van nummer 9 met De Donkere Ogen, 5 weken in de lijst. Wil jij reageren op het programma, dan kan door een mail te schrijven aan radiomonza@telenet.be of freddy.nijens@telenet.be ter attentie natuurlijk het beste van het zuiden. Hoogste tijd voor plaats nummer 5. Het duo Andy en Monique en Zaterdagavond.

0: Freddy Nijens.
1: Het beste van het zuiden. De top 15.
2: En zo komen stilletjes ten einde van dit programma voor vandaag. 8 mei 2026. Het beste van het zuiden. Op nummer 5 hadden we Andy en Monique met De Zaterdagavond. En de Macarena die danste we samen met Lindsay Lynn. Zij kwam van 1 naar nummer 4, 9 weken in onze lijst. Michael van Horik is 1 plaatsje gestegen met Volg je pad, 9 weken in de lijst. En Salem Segers, hij is deze week blijven staan op nummer 2 met zijn nummer Tijd voor een feestje. Dit was het beste van het zuiden voor vandaag, 8 mei. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren. Ik wens u een heel fijn weekend verder nog. En op nummer 1, Larissa. En als je naast me staat. Fijn weekend, bye bye.
3: De beste, de nummer 1 hit van deze week.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
2: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat Weteke in Rooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
4: WDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. WDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. WDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op wdselectronics.be.
5: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Jeroen Monen, Schurrenstraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Monen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Monen, Schurrenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza. Het nieuws. Volksgezondheid laat weten wat er precies zal gebeuren met de twee Belgen die op het Hanta-cruiserschip zitten. De Risk Management Group zat daar vandaag over samen. De twee zullen gepast worden onthaald en zullen worden gecheckt of ze symptomen hebben of niet. Als ze alle twee in goede gezondheid zijn, dan mogen ze in principe naar huis, maar daar zullen ze dus goed worden opgevolgd. Nu, de Belgen stellen het voorlopig goed, hebben geen symptomen en voelen zich ook niet ziek. Ze worden dit weekend op Tenerife verwacht. Volksgezondheid maakt niet bekend wanneer ze precies naar ons land worden overgevlogen. Een school uit Antwerpen haalt de leeslijst voor het tweede middelbaar offline. In een van de boeken staan expliciete pornografische tekeningen. Een ouder klaagde daarover bij de school. Het boek stond al 3 jaar op de lijst. De directie zegt dat ze niet op de hoogte was van de inhoud. Aan de universiteit in Gent is de raad van bestuur uitgesteld omdat activisten de toegang blokkeren. Het gaat om pro-Palestijnse activisten. Ze eisen een vergadering met rector Petra de Sutter, aldus een woordvoerder. Het kan niet zijn, zegt hij, dat we niet ontvangen worden door de directieraad. En vooral zeker al niet omdat ze apart willen praten met een klein groepje. Wij willen dat er met de pers wordt samengezeten, maar dat willen ze niet. En de zaak is groot genoeg omdat het van maatschappelijk belang is, aldus de actievoerders. In Duitsland, in het stadje Sinzig, is de gijzeling in een bank voorbij, maar de daders zijn ontsnapt. Jawel. De politie viel de bank vanmiddag binnen. De agenten vonden 2 gijzelaars die er opgesloten waren. Ze zijn ongedeerd. Hoe de daders zijn kunnen ontsnappen, ja, dat is niet duidelijk. De politie had het gebouw sinds vanochtend helemaal omsingeld. En toch zijn ze weg. De Fransman Paul Magnier heeft de eerste rit gewonnen in de Ronde van Italië. Het leek uit te draaien op een massasprint, maar 500 meter voor het einde was er een zware valpartij. Daardoor reed een klein groepje alleen naar de finish. Magnier haalde het voor de Deen Tobias Lund Andressen. Jasper Stuyven trok de sprint aan voor Magnier. Vanavond en vannacht droog, brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken, maxima 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op een bui. Begin volgende week frisser en wisselvallig.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Een goeie avond, 3 minuten over de klok van 18 uur en het is weer vrijdagavond. Het zonnetje schijnt heerlijk. Jawel, 19 graden ongeveer nog buiten en we zitten hier weer samen, Twan Smeets met Hans Larsson. En Twan, wie heb jij vandaag weer op ons interview?
1: Ja, ik heb vandaag toch wel een bijzondere artieste hier. Dus de eerste keer dat we ze in de studio mogen ontvangen, dat is Ine Schonkere. Ine, welkom in de studio.
2: Hoi, goedenavond.
1: Ze is begeleid door haar man en dat is Wilfried. Wilfried, ook welkom in de studio. We gaan proberen jullie voor te stellen wie Ine Schonkere is. Ze is een zangeres en ze komt uit Maasmechelen. Maar we gaan eerst eens proberen te kijken, Maasmechelen, daar zitten we dus eigenlijk in IJsden ook een beetje.
2: Ja.
1: Daar ben je geboren, of ja, daar ben je geboren en getogen.
2: Ja, klopt.
1: Dus lagere school, kleuterklas? Of,
2: Ja, kleuterklas, lagere school, middelbare school, ja.
1: Middelbaar, welke school heb je gezeten? College of?
2: Nee, het St. Barbara Instituut. Dat bestaat eigenlijk niet meer. Nee. Dat was echt een hartje cité. Leuke school wel.
1: Ja, en wanneer ben je eigenlijk begonnen met zingen? Zit er dat al van thuis uit in? Of,
2: Ja, dat is wel van kleins af aan dat ik wel merkte, zo'n 10 om te zien periode van, oh, ik vind dat wel echt heel leuk. Dan op familiefeestjes en altijd zo wel wat bezig met muziek en zingen. En ja, met de haarborstel in de hand voor de spiegel, hè, zoals dat vroeger was. En dan op mijn 14 ben ik dan wel... Ja, dacht ik van, ik ga er toch proberen iets meer mee te doen. Ja. En dan via de muziekschool dan toch wel wat zanglessen en notenleer gaan volgen.
1: Maar ja. Muziek zit een beetje in de genen, hè? Want je bent eigenlijk van Sloveense roots,
2: ja,
1: eigenlijk een beetje.
2: Klopt.
1: Hè?
2: Ja.
1: Dus je ouders waren ook muzikaal? Of je tantes of je onkels? Of?
2: Vooral mijn grootouders eigenlijk. Ja. Mijn grootouders, ja. Zeker van de Sloveense kant.
1: Opa
2: Peppi, de accordeonist. Ja. Dus dat was eigenlijk de volksmuziek. Ze zongen ook alle twee, zowel mijn oma als opa, bij het Sloveense koor. Dus het was altijd zo'n gezellige volkssfeertje.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen, ja, ook die...
0: Zowat volksdansen en zo ook erbij, ja, met de muziek. Ik zie dat voor mij.
2: Ja, absoluut, ja.
0: Ja.
1: Dus je hebt het Sloveens bloed via je
2: moederskant. Moederskant, ja, klopt.
1: Ja. En als we praten over Maasmechelen IJzer, dan praten we ook over de mijnen natuurlijk. Hè.
2: Ja.
1: Dus je ouders hebben in de mijn gewerkt waarschijnlijk? Of je bent vertrouwd met het hele mijnzieten gebeuren?
2: Ja, zeker bij mij in de familie, langs beide kanten. Zowel moederskant als vaderskant. Alle grootouders, al mijn grootvaders, niet de vrouwen niet natuurlijk. Hè. Dus al mijn grootvaders, mijn twee, al mijn onkels, mijn vader, hebben allemaal in de mijn gewerkt. Dus ik ben zo'n trotse mijnwerkersfamilie.
1: Ja, dus dan weet je ook tussen de vriendschap, de kameraadschap, tussen de kompels, gelijk ze dat zeggen eigenlijk. Ja. Die heb je dan ook aan de lijve ondervonden waarschijnlijk.
2: Ja, inderdaad. Ja.
1: En dat legt ook nog een beetje een stempel op jouw zijn.
2: Ja, klopt. Ik ben ook zo trots op die roots. Ja. Ik zal dat altijd zo blijven bewaren. Zo fotoshoots, ik denk al diverse fotoshoots, dat wij gewoon aan de mijn terreinen zijn gaan doen, gewoon voor die schachten erbij te hebben en zo. Ja. Ja.
1: Maar je hebt muziekschool gedaan,
2: ja.
1: Dat was waarschijnlijk dan op de oude mijnterreinen ook, waar de academie ligt, geloof ik. Hè?
2: Ja, klopt. Ja.
1: Dus dat was, dat leunt dan heel sterk aan bij je verleden natuurlijk.
2: Ja, inderdaad.
1: Dus dan heb je lang op de school gezeten? Heb je er ook instrument gedaan of alleen zang?
2: Alleen zang. Zang werd ook, toen ik begon, mocht je maar één instrument kiezen.
1: Mm-hmm.
2: En zang wordt gezien als een instrument.
1: Ah,
2: dat vond ik toen jammer, want ik had eigenlijk ook liefst onmiddellijk met gitaar of piano willen beginnen. Maar dat mocht ik toen in de tijd niet. Ik denk dat tegenwoordig wel anders is. Want daarnaast is er eigenlijk niet meer van gekomen om nog een instrument erbij te nemen. Dus heb ik het maar bij zang gehouden.
1: Ja.
0: Maar op school moest je toch een instrument spelen? Dat
2: kregen wij toch met
0: blokfluit.
2: Ja, klopt.
0: Ik herinner me dat nog, de blokfluit en de melodica. Kent je dat nog, de melodica?
2: Ja.
0: De witte en zwarte
1: Ja, de melodica, dat was dan iets eenvoudiger. Dat klonk vrij goed. Mm-hmm. Maar blokfluit, als je niet te goed aanblaast natuurlijk, hè,
0: en het meest
1: klinkt dat vals. Hè.
0: Het meest bespeelde liedje in de school was altijd Broeder Jacob.
1: Ja, Broeder Jacob.
2: Dat ken ik ook. Dat kan ik spelen op verschillende instrumenten, denk ik. Broeder Jacob, ja.
1: Maar ja, we gaan misschien eens wat muziek laten horen, Hans. Hebben we iets van...
0: Ik weet niet. Ze haar vorige single...
2: Ja.
0: En die heet Neem Mijn Hand.
2: Ja, klopt. Dus eigenlijk is het mijn huidige single. Het is eigenlijk de laatste.
0: Ja, de laatste
2: wat is uitgekomen? Dat is ook van mijn singles de enige wat rustig is. En ook wel zo met een iets
1: boodschap
2: meer diepgaander...
1: Een beetje een boodschap. Klopt.
0: Is het een eigen tekst?
2: Ja, eigen tekst.
0: Een nieuw nummer, totaal nieuw, geen cover.
2: Het is wel geïnspireerd op The Climb van Miley Cyrus. Mm-hmm. Maar de tekst is volledig door mij geschreven.
1: En de muziek?
2: De muziek is van Miley Cyrus.
1: Ja. Miley Cyrus.
2: Ja.
0: We gaan er naar luisteren, Twan.
1: Inderdaad, ben benieuwd.

0: Jetwan, neem een hand.
1: Ja, ja, ja, Hans, hier zijn
0: alles goed.
2: Ja. Zie je, mooie boodschap, hè?
0: Ja, ja, ik weet niet. Over wat gaat het? Neem een hand.
2: Ja, eigenlijk als iemand het moeilijk heeft in je omgeving, dat je gewoon ook niet per se met woorden hoeft te helpen, maar dat je ook gewoon effectief kunt zeggen van neem mijn hand en we gaan hier samen...
3: Er gewoon fysiek zijn.
2: Doorheen.
1: Ja. Met elkaar hand in hand erdoor.
2: Inderdaad, ja.
1: Dat is een beetje de boodschap. Dus eigenlijk een nummer met een boodschap voor jou. Trouwens, dit nummer is op het moment in het Beste van het Zuiden.
0: Ja, ik zag net dat ze op de 9e plaats staat in het Beste van het Zuiden.
1: Ja, dat is het programma van Freddy Nijens. Dat heeft net voor dit programma gelopen.
2: Ah, dus, ja, kijk. Ja.
0: Dus we hebben het... Even er juist ook gehoord.
1: Ja, ja, het is twee keer binnen twee uur. Dus, maar ja, we zitten hier eerst nog altijd met onze lieftallige Ines Schonkere hier in de studio met haar man Wilfried. Muziekschool, jong meisje zal ik zeggen. Eerste podiumervaring, heb je er nog aan? Of zijn er nog anekdotes, eerste podiumervaringen?
2: Ja, dat is weer een vraag dat gesteld moet worden. Wel, mijn eerste podiumervaring, mijn allereerste optreden, was eigenlijk niet zo'n leuke ervaring. Ik was best een beetje zenuwachtig, maar ik was goed voorbereid. En toch, door te veel na te denken...
0: En de stress?
2: En een beetje veel stress. ik begon met de verkeerde tekst, met de verkeerde woorden. En
1: verkeerde zin.
2: Verkeerde zin. En ik wilde het oplossen en het lukte me niet. En ja, het liep niet lekker. Dus dat was wel echt een domper. Ja.
1: Maar dat was destijds waarschijnlijk een voorstelling in de muziekschool met de leerlingen.
2: Ja, dat mochten. Ik denk dat dat zoiets was. Er was ergens een evenementje. En dan mochten, en dat is dan wel een eer... En dat maakt dan de druk wat hoger. Zo de drie beste leerlingen mochten een liedje komen zingen. Hè, op dat evenementje. Dus je voelde al wat druk. Hè, want zeg je
1: een beetje planken.
2: Ik word gekozen. En ja, en dan liep het een beetje mis. Dus, ja. Maar ja, kijk, dat zijn dingen die gebeuren. En ik heb wel nu met ouder worden geleerd van... Als het ook misloopt, gewoon doordoen.
1: Ja,
2: toen liet ik me nog zo intimideren door mijn gedachten. En mijn eerste single die gaat daar zo ook toevallig over. En zo van... Je moet gewoon doorgaan, dat maakt niet uit. En nu ook, als er eens iets misloopt tijdens een optreden, het valt meestal wel mee, maar ik ben meestal zo aan het dansen en enthousiast, dat het wel eens durft.
0: Ja,
2: ik
0: zag net nog een filmpje op YouTube.
2: Ah ja.
0: Ik hoorde niet bij, geef me je hand, of ja, neem een hand.
2: Ja.
0: Maar je staat nogal echt te swingen op het podium.
2: Ja, ik kan niet stilstaan, dus ja... Zijn dan alle noten buik? Weet het niet, misschien gaat er af en toe van mijn enthousiasme. Maar ik heb zoiets van, kijk, mensen hebben plezier. En dat is echt zo belangrijk. Dat is veel belangrijker dan dat alles 100%... Hè, want dan misschien raakt je niemand dan. Ja,
1: het is zo, muziek, een noot is een noot, een maat is een maat. En een maat is zo voorbij als het live gezongen wordt natuurlijk. Hè. De meeste mensen hebben nog niet eens in de gaten of die maat er geweest is, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Maar het is ook heel vaak de ruimte tussen de maten, dat er eigenlijk niks gezegd wordt. Hè, die soms heel belangrijk is om een bepaalde spanning of een bepaald gevoel weer te geven.
2: Ja.
1: Of dat gevoel is van swing, of gevoel van dansen, of gevoel van ernst.
2: Mm-hmm.
1: Hè. Dat is meestal niet de noot die je doet, maar het is de spanning tussen de noten.
2: Ja, dat heb je mooi gezegd.
1: Dat is,
2: klopt.
1: In de jazzwereld is dat uitgesproken natuurlijk. Ja. Hè? Dat is echt uitgesproken. Loopt Miles Davis 100. Miles Davis 100 jaar loopt nu op de Clara Radio. Hè? Dus, en ja, dat gaat bijna nergens anders over die spanning tussen de noten natuurlijk.
2: Ja.
1: Hè?
2: Ja.
1: Maar die spelen dan ook de gekste dingen. Zeer complexe muziek natuurlijk.
2: Ja, okay.
1: Dus niet om de ganse avond naar te luisteren. Voor mij
2: dat is weer een heel andere stijl.
1: Maar om die spanningen een keer te ervaren, is wel goed. En dat wil ook zeggen, dus in principe, elke noot kan goed zijn, hè?
2: Mm-hmm.
1: Maar het is kwestie welke noot komt erna.
2: Mm-hmm.
1: Dus je maakt een noot, die is misschien niet geplaatst gelijk je denkt hebt, maar je laat er een spanningsveld achter en dan komt er een noot, een tweede noot achteraan en die kan bepalend zijn of het goed afloopt of niet natuurlijk. Hè? En dat is waar jij nu voor staat natuurlijk. Je hebt dat als in die eerste performance heb je dat ervaren dat het misging natuurlijk. Hè?
2: Mm-hmm.
1: Maar dan ben je nu over. Zo'n ervaring breng je ook in een bepaalde dynamiek om krachtiger te worden in je voorstellingen.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Zo mag ik het misschien vertellen. Hè?
2: Ja, klopt. Dus. Ja.
1: Maar je bent dus enorm gegroeid als zangeres natuurlijk. Maar dat is dus niet van de ene dag op de andere gegaan. Je hebt dus ook in een girlband gezongen, begreep ik.
2: Ja, ja. Diverse girlbands wel, zowat. Maar, ja.
1: En dat was meestal medestudenten van de academie? Of,
2: ja, eentje of? Wel. Ja, dat klopt. Dat
0: en in welke muziek speelde je of zongen jullie dan?
2: Dat ging van de Pointer Sisters tot Destiny's Child. Nee. Dolly Dots was ja, wel met een andere girlband wel, ja.
1: Dat is zo'n beetje jaren 90.
0: Ja, 80.
1: Die periode dus. Ja. Dat jullie aan het experimenteren waren met girl power, zal ik het zo zeggen.
2: Ja, klopt. Ja. Tof. Ja, heel fijn. Ja.
1: En daar heb je ook dingen verkend eigenlijk, moet ik zo zeggen. Dus,
2: ja, absoluut.
1: Waar zit mijn talent? Waar zit mijn kracht?
2: Ja, dan leer je wel veel
1: uitstraling,
2: over jezelf.
1: Uitproberen.
2: Ja, inderdaad. Ja, klopt. Dus. Dat is het uitstraling dat je ook leert van hoe kan ik mensen betrekken in mijn performance en zo. Ja. Ja.
1: En hebben jullie toen met de meisjes ook ooit een nummertje zelf gemaakt of iets?
2: Met Escapade wel.
1: Ja? Dat was de naam van de girl.
2: Nummer. Dat is een van de girlbands. Ja. Dat dus, hebben we een single. Dus de eerste keer dat mijn hoofd op een single stond, was met Escapade. Dat is wel heel leuk. Ja, we hebben ook een hele leuke zomer.
0: En kunnen we dat nog terugvinden?
2: Dat kun je op YouTube terugvinden, ja.
1: Traffic Jam.
2: Traffic
1: Jam.
2: Dat is pure nostalgie, maar pas op, ja. We hebben toch wel toen ook wel nationaal zomertouren gedaan.
1: Ah, ja, dat was in die tijd die televisieprogramma's eigenlijk.
2: Ja, televisie en ja. Ja, dus daar heb ik wel een mooie zomer meegemaakt. Het is al eventjes geleden, maar...
1: Toch wel.
2: Ja.
1: Maar we gaan nog wat muziek draaien van een diva waar je naar opkijkt een beetje eigenlijk, geloof ik. Hè?
2: Ja. Eén van de diva's Eén waar ik naar opkijk. Want ik vind van die sterke dames, eender welke stijl ze brengen nu. Deze heeft dan de country vibe, waar ik ook heel erg van hou. Zo een beetje een heel vrouwelijk zijn, maar toch... Geen doetje zijn. Zo.
1: Nee, een beetje hard.
2: Ja, daar hou ik wel van. Ja. Zo.
1: Hans.
0: We gaan het spelen. Man, I Feel Like a Woman van Shania Twain.
3: Let's go, girls.

0: Ja, Twan, je hebt mensen die alles uit de kast komen en dan zeggen van, man, I feel like a woman.
1: Yes.
0: Kan gebeuren.
1: Man, I feel like a woman. Ja. En een woman, dat is dat, wow, man. Dus, ja, dat was Shania Twain.
0: Ja,
1: dat was echt een beetje een rugnummer. Ja, dat moet ik wel zeggen, ja. Dus en dat was onze Ine, die dat met de meidenband in der tijd op single heeft gezet. Huh?
2: Dat?
1: Nee, dit nummer niet. Maar
2: nee, dus dat niet. Hè?
1: Als voorbeeld.
2: Daarvoor. Ah ja, ja, klopt.
1: Nu, op een gegeven moment is dat meidenband hebt een beetje weg natuurlijk. Hè. Je gaat dus meer met echte rockbands spelen. Want rock, dat was ook iets wat jou echt aansprak, geloof ik. Hè.
2: Ja, klopt. Ja. Rock.
1: En dan heb je dus met echte rockbands gespeeld, je nog als zangeres in de front.
2: Ja, maar niet alleen, ja, rockbands, meer allround, hè. Allround dus bands, wat
1: poprock,
2: ook een aantal meezingers, doen dat
1: disco.
2: Eigenlijk zo wat, disco, ja, dat wat iedereen leuk vindt, laten
1: dus
2: we het zo
1: hoofdzakelijk
2: zeggen.
1: Covers eigenlijk, van de top 100 of
2: ja,
1: top
2: alleen
1: 1000.
2: Alleen maar covers, ja.
1: En dan ben je echt, de grote muziekwereld in gestapt. Grote activiteiten, festivalletjes, grote evenementen.
2: Ja.
1: Kermissen, of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, inderdaad. Nu ook de kleinere dingen, maar ook de kermissen is eigenlijk redelijk veel. Zo de grotere kermissen waar ze dan zo'n tent neerzetten en dat er wat muziek is. En,
1: ja, dat er een dansevenement
2: dans,
1: moet zijn.
2: Ja, en daar vragen ze nogal regelmatig van die allround coverbands. Ja. Dus dat zijn ook wel hele leuke plekken. Hè. Iedereen is gewoon aan het amuseren. En,
1: Dus en je was toen vaste zangeres bij een vaste band? Of was je zangeres bij meerdere bands?
2: Bij meerdere bands, ja. Ik heb mijn eigen band ook wel opgestart, Speechless. Maar ik doe ook heel veel vervangingen. Dus ondertussen heb ik al zo'n naam gekregen dat ik makkelijk inzetbaar ben. Ja. Dus ik heb zo'n vaste vervanging, vaste
1: als
2: band.
1: Als iemand ziek
2: ik...
1: is, of band toch een contract heeft en dat iemand niet kan, de zangeres niet kan, inderdaad. Omdat ze een andere activiteit heeft. Of, en dan ben je gewoon als gast zangeres.
2: Inderdaad, ja. Dus dat doe ik ook wel heel veel. En dan in verschillende bands zingen. Ja.
1: En dat is hoofdzakelijk dan amusementsmuziek, zal ik het zo zeggen.
2: Klopt.
1: Dus niet eigen werken.
2: Nee, eigenlijk nooit eigen werken. Dat is altijd covers.
1: Ja, er is ook een periode, of daar ben je waarschijnlijk nog bezig, dat je als zangeres dus ook gevraagd wordt om een koortje te zijn, een backing vocal te doen. Hè?
2: Ja, dat is nu wel minder, omdat ik daar zelf iets minder op inga. Maar ik heb ook wel heel lang echt backings en koren gedaan. Wat eigenlijk qua muzikaliteit waar je het meeste uit leert. Ik heb daar uit die periode echt wel het meeste geleerd. Om akkoordjes maken, harmonieën maken.
1: Ja, riffjes zingen.
2: Ja, dus dat is wel echt een hele ik vond dat ook heel fijn.
1: Ja, die meerstemmigheid erin brengen natuurlijk. Ja. Dus dat het akkoord uitbreiden natuurlijk.
2: Ja, als ik nu ergens ga zingen en soms is dat ook een duo of een trio. Dan zo'n hele avond dat je moet zingen als je dat alleen moet doen. Dus dat is dat nogal lang, dus dan pak ik iemand mee of zo, een collega mee, hè, dan gaan we als duo als ene aan het zingen, dus om dan zo'n harmonietje erbij maken en zo. Dat,
0: En bij wie heb je zoal backing vocal moeten
2: backing vocals, Sabine Tielt.
0: Sabine Tielt.
2: Ja, Udo.
0: Udo.
2: Do. Belle Perez. Toch wel verschillende mensen. En vooral in Maasmechelen ook in de muziekacademie. Toen ik nog daar zat, dan hadden ze jaarlijks door de Maasmechelen.

0: Ja, ja.
1: En over wat gaat dat dan, muziekgeschiedenis?
2: Ja. Alle stijlen, hè? Ja. Dus alle stromingen.
0: Het verschil tussen de stijlen, waar dat vandaan komt. En
1: Ja.
0: Dat is lang geleden, vraag me daar alsjeblieft niet te veel om.
1: Geen examen. Geen examen vandaag.
2: En wat accenten liggen natuurlijk in de stijl natuurlijk.
0: Ja, ja inderdaad.
2: De een die zit meer op de zevende en op de negende en zo van die dingen allemaal.
0: Voilà.
2: Mm-hmm. Maar ja, daar moet je ook vertrouwd mee zijn, anders weet je niet waar je het over hebt als zangeres natuurlijk.
0: Nee, ja, ik vind dat wel handig om te weten. Maar zoals
1: Sabine Tiels, die woont dan in As, mm-hmm. heb je daar nog veel contact mee?
0: Ja, mijn eerste nummer hebben we samen geschreven.
1: En welk was het eerste nummer?
0: De wereld is van haar.
1: Ah, de wereld is van haar. Ja. Ja, ja. Ja.
2: Dat kunnen we zelfs misschien nog eens draaien.
0: Ja.
1: Ik ga een 7-7 zijn.
0: Ik ben heel trots op dat.
1: Dat is een nummer van haar. Zij heeft dat geschreven.
0: Ja, ja, ja, ze is een nummer van mij.
1: Oh, ja.
0: En de tekst hebben we samen geschreven. En zij heeft dan vooral het muzikale voor haar rekening gehouden.
1: Ja, ja.
0: Die hebben we genomen.
1: Ja, ja, zij schreef voor veel artiesten, hè?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ze is een echte singer-songwriter,
2: ja.
0: Hè?
2: Ja. Ja, een man is arrangeur eigenlijk, ja, hè. Die doet hele arrangementen natuurlijk, hè.
0: Ja, ja. Dus. Dat zijn toppers, ja.
2: Maar ja, dus Sabine Tiels, ja, dat is dan toch wel een bekende naam. We hebben die ooit hier ook in de studio gehad.
1: Ja, ja, verschillende keren is hier geweest.
2: Ja, ja, dus. Jouw stijl. Je zit dus nu ook zo'n beetje country-stijl. Heb je er een beetje zo'n accent in zitten? Ja. Hè? Dus zeker in het laatste nummer wat nu uitgebracht gaat worden. Hè? Maar daar gaan we zelfs nog wat dieper uit in. Hè?
0: Ja.
2: Hoe kom je daartoe dus, om dat te doen? Want dat is meer jouw solo gebeuren dat je dat doet. Dat is geen cover gebeuren dan. Hè?
0: Nee, nee, nee, mijn eigen nummers inderdaad heb ik bewust gekozen. Sowieso voor het Nederlands, voor het Vlaams. Het Vlaamse lied.
2: Ja.
0: Maar ik wilde niet... dan per se in het slager gebeuren.
2: Mm.
0: En dan ging ik eigenlijk nadenken van waar zit mijn gevoel het meest. En ik ben sowieso op dat gebied een oude ziel. Ik heb heel graag rock en roll. Dus ik was aan het twijfelen tussen rock en roll en een aantal dingen. Maar dan dacht ik van ja, dat gaat misschien toch net iets te... Ja, de mensen uit. Het moet een iets breder publiek aanspreken. Ja, ja, dan denk ik dat die country pop, dat bij mij dan toch wel het meeste zo wel ligt. En dat ik dacht van...
2: In je aders, in
0: ja,
2: je bloed,
0: ja. Dus ik hou ervan om dat te zingen, ik hou ervan om dat te horen. En ik denk ook dat de mensen dat, voor de mensen is dat ook wel redelijk breed. En ik denk dat wel veel mensen deze stijl kunnen appreciëren, denk ik. Ja.
2: Ik vermoed van wel, ja. Want we hebben in de tijd nog Miss Lana in de studio gehad.
1: Die komt...
2: Volgende week of voor 14 dagen?
1: Ik denk volgende week, ik moet even spieken. Ja, ik zie dat. Miss Lana, die doet ook zo, die woont aan de kanten van Lommel, dacht ik. Hè.
2: Ja, country.
1: En die doet country en die komt dan volgende week zingen hier, hè. 17 mei.
2: Ja, in de zondagmatinée.
1: In de zondagmatinée. Mm. Maar daar gaan we straks nog even over uitleiden na ons interview.
2: Ja, ja. Dus, maar ja, country, daar mogen we ons aan verwachten als solozangeres, zal ik het zo zeggen. Dus
0: klopt.
2: In die trend, aanleunend eigenlijk. En heb je daar een bepaalde gedachte van een zangeres of een zanger, waar je zegt, dat vind ik geweldig?
0: Shania Twain, dan is sowieso wel zo dat pop-country, wat ik heel erg leuk vind, omdat dat ook zo wel dat stoerkantje heeft. En dan denk ik, mijn eerste nummer... Ik heb eigenlijk voor country gekozen omdat ik was echt gek op het nummer van Drake Milligan. Dat is een zanger dat ik heel leuk vind. Eind van het jaar komt hij ook naar België, een Amerikaanse countryzanger. Ik heb het al een paar keer gezegd, zo hints gegeven van die komt naar Europa. Die komt zelfs naar België. Dat vind ik een hele leuke zanger. Maar ja, zijn er zoveel. Ja, ja. Er zijn er echt,
2: We gaan nog eens wat muziek beluisteren, Hans. Hebben we nog iets klaar liggen?
1: Wel, dat nummer dat samengeschreven is met Sabine Tiels. De wereld is van haar.

0: Ja, Twan, ik weet het niet van wie dat de wereld is, maar ze is van haar, dat schijnt.
1: Ja, als je het er werk van maakt, wel, hè.
0: Ja, ik weet het niet.
1: En vandaag zitten we hier dus met Ines Gonkeren. En professionele zangeres, hele goede stem, kunnen we zo al horen. Dus,
2: dank u.
1: Het is ook haar wereld. Dus,
2: ja. Ja.
1: En daar zijn we vandaag even mee samen natuurlijk, met haar wereld. Daar mogen we deel van maken, dus hier in de studio. Dit was een nummertje van een jaar geleden, geloof ik.
2: Ja.
1: 31 mei,
2: klopt.
1: 25, hè?
2: Ja.
1: Heb je dat opgenomen? Dus,
2: bijna een jaar geleden,
1: Samen met Sabine Tiels, die daar mee in heeft geholpen natuurlijk.
2: Ja, klopt. Dus,
1: maar ja, we gaan... Dit jaar heb je een nieuwe single op het plan staan.
2: Ja.
1: Volgende week is het zover, geloof ik. Toch?
2: Volgende week is het zover. Volgende week vrijdag is de officiële release van mijn nieuwe single Ik Dans Voor Jou.
1: Ja.
2: Ja.
0: Wanneer gaat je dat voor mij eens doen, Twan, dansen?
1: Ja, dat komt nog aan.
0: Ja, het is jammer natuurlijk. Ja, je mag hem nu niet laten horen. Hè.
2: Nee, ik mag hem niet laten horen. Nee, nog niet. Nee. Dus, maar ja, ik zou zeggen aan de mensen, volg mij op social media en dan gaat het onmiddellijk komen. En ik heb ook nog een actie lopen sinds gisteren. Daar is eigenlijk een heel speciaal USB-stickje, ik heb hem nu ook meegenomen, waar al mijn nummers op staan. Dus de drie wat we al gehoord hebben. Ja. Nee, eentje nog niet, maar de drie die ik heb uitgebracht. En dan degene die volgende week gaat uitkomen. Dus als je op mijn Facebook kijkt en gedeeld en getagd een beetje, je ziet dan aan het artikel wat je moet doen, dan maak je eigenlijk kans om die USB-stick te winnen. Gratis.
1: Dus Facebook, Ines Gonkeren.
2: Ines Gonkeren, inderdaad. Dat wijst zich allemaal vanzelf uit. Het is heel simpel, delen en taggen. En dan zaterdagmiddag maak ik de winnaar bekend. En die persoon is ook uitgenodigd voor de exclusieve release party op zondag 17 mei. Ja.
1: En dat gaat door in Maasmechelen?
2: In Maasmechelen, ja, bij de Kikmolen.
1: Kikmolen,
0: ja.
1: Dat is eigenlijk...
0: Kikmolen, ja.
2: De café van de Kikmolen.
1: De café van de Kikmolen.
0: Dat is redelijk groot, hè?
2: Ja. Dat is redelijk groot. Dus het is exclusive live band. We gaan er echt iets heel leuks
1: je
2: van maken.
1: Je gaat het nummer zelf brengen met een live band.
2: Inderdaad, ja. Dus dan
1: Ja, nog een beetje aankleden, een beetje
2: sfeer scheppen. Ja, we maken er een leuke showcase van natuurlijk. Ja, daar zijn we volle bak mee bezig.
1: Dus. Maar dat is alleen voor genodigden natuurlijk.
2: Dat is alleen voor genodigden,
1: daar kan je niet zomaar op geraakt binnenlopen. Hè.
2: Ja, nee, inderdaad. Dus het is een beetje op een andere manier dan anders.
1: Ja.
2: Ik zou zeggen, doe allemaal mee met de actie. En dan, wie weet, kan iemand er nog extra bij de exclusieve party.
1: Heb je een speciale band samengesteld voor dit event?
2: Ja.
1: Of is het een je eigen band? Of?
2: Ja, het is wel natuurlijk een heel groot deel van mijn eigen band. Dus het zijn eigenlijk allemaal mensen waar ik een hele goede, zowel vriendschappelijke als muzikale connectie mee heb. Dus natuurlijk, als je graag met mensen samenwerkt, dan blijf je ook. En dan blijf je hun ook vragen en samenwerken. Dus ik heb wel nu een band samengesteld rond mijn show.
1: Ja, een uitgebreide band. Toch? Een extra bezetting met extra instrumenten, blazers of iets erbij.
2: Een tweede gitarist erbij. Ja. Dat alles zo goed vol klinkt.
1: Wat koper erbij, eventueel.
2: Wie weet. Hè?
1: Dus we moeten de mensen nieuwsgierig maken.
2: Daarom. Wie weet. Hè?
1: Maar wordt er ook iets van gefilmd dat er naderhand op YouTube komt? Of van jouw event? Dus dat mensen die er dan toch niet zijn, en fans die er niet zijn, dat die eventueel kunnen zien wat er geweest is.
2: Absoluut. Er gaat gefilmd worden, foto's. Er gaat normaal wat pers aanwezig zijn. Dus dan gaan we wel zorgen dat er daarna wel een making of dat iedereen kan volgen.
1: Ja.
2: Nu sowieso, de videoclip, die hoort er ook, die is al opgenomen, die is al klaar.
1: Die komt zaterdag
2: ook gereleased.
1: Al.
2: Zaterdag
1: samen met het,
2: dus met het samen nummer. Met het nummer, ja.
0: Het is een volledig nieuw nummer, het is geen cover. Oh, jij bedoelt...
2: Het is een inspiratie op een country-nummer, maar we gaan nog niet de tekst weer in het Vlaams.
0: Ja, ja.
2: De tekst is volledig door mij geschreven. Maar de muzikale is geïnspireerd op een country nummer, maar geen bekend country nummer.
1: Maar de titel is Ik dans voor jou. Ja. Dus dans je ook voor ons dan? Of,
2: Als ja, jullie mij boeken voor een optreden, dan dans ik ook voor jullie. Ja.
1: Dus het is een nummer, het is een nummer waar je een dansfiguur in verwerkt. Of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, ik heb op het refreintje in de videoclip heb ik een dansje gemaakt. Dat was wel plezant. Hè. En dan de mensen in de video. Club, maar dat waren geen professionele dansers. Hè? Dus allemaal vrienden, familie, fans, sympathisanten en dan een dansje aangeleerd. En, dus het is zo'n hele losse vibe in de videoclip. Ja. Om gewoon te laten zien, van het hoeft ook allemaal soms niet zo moeilijk en heel goed te zijn. En gewoon plezier maken.
1: Het dansje is geen complexe figuur, zal ik het zo zeggen. Het is een vrij eenvoudige figuur, maar wel meeslepend.
2: Ja, inderdaad. En als je dansje niet wil doen, en je hebt gewoon zin om met je armen in de lucht te zwaaien, dan is dat ook allemaal prima.
1: Of genieten van de dansers die je voor je ziet natuurlijk. Dat kan ook. Hè.
2: Inderdaad. Ja.
1: Dus, maar ja, ik zie al aan je stralingen in het gezicht. Dat
2: ik kijk er naar uit.
1: Dat je er naar uit kijkt natuurlijk. Hè. Maar over dansen gepraat, heb je zelf vroeger ook gedanst? Of...
2: Ja, bij de Sloveense volksdans dan. En ik heb ook hip-hop gedaan in mijn jeugdjaren.
1: Ja. Dat is wel heel iets anders natuurlijk.
2: Ja, ik was van de Cité, ja.
1: Heb je het lang gedaan dan?
2: Ja, dat heb ik toch wel een aantal jaar gedaan.
1: Met meiden onder elkaar of ook met gabbers?
2: Dat waren over het algemeen. Soms waren er wel eens jongens bij, maar meestal waren het toch wel meer zo de meiden onder elkaar. Ja.
1: Ah, super. Ja. En dat gaat nu een stukje ook verder gezet worden in dit nummer, hè. Ik dans voor jou.
2: Ja,
1: natuurlijk.
2: Het is wel een andere stijl natuurlijk. Dat is geen hip-hop, maar... Ja.
0: We kijken er naar uit. Hè. Maar we gaan jouw idool, dat hier is waar we het over hadden. Drake Milligan.
2: Ja.
0: Dat nummer,
2: ja.
0: Is een heel speciaal nummer?
2: Wel, heel speciaal. Ik vind het gewoon een superleuk nummer. En de tekst is tof en heeft een leuke vibe. Ja.
0: We gaan er naar luisteren.
1: Ik ben benieuwd.

0: Ja, Jatwan.
1: Dit is alweer heftige muziek.
0: Ik denk dat een Amerikaanse zanger is.
2: Dat is een Amerikaanse zanger,
0: en, hou jij ook zo'n beetje van country, Twan?
1: Ja, zeker. Ja? Ja, ik ben er heel
0: of
1: heel
0: of fan meer van Dolly Parton, zo. Ik weet niet.
1: Ja, dat is natuurlijk ook...
2: leuk, hè?
0: Ja.
1: Anita is daar heel fan van Dolly Parton.
0: Ah, voilà. Dus,
1: maar ja, we zitten hier nog bijna op het einde hier met onze Ine Schonkeren natuurlijk, die volgende week haar nieuwe single Ik Dans Voor Jou gaat voorstellen natuurlijk.
2: Ja.
1: Ik had nog een vraag eigenlijk aan haar man Wilfried. Wilfried, ga je vaker mee als ze optredens heeft?
3: Ik ga wel eens graag kijken, luisteren inderdaad.
1: Ja, toch wel.
3: Ja.
1: Dus je bent niet de Rodi die hele alle koffers en alle dingen moet meeslepen, toch niet?
3: Nee.
1: Dat doet ze zelf.
3: Dat doet ze zelf, ja. Maar ik vind de muziek wel heel erg leuk. En ik vind het ook heel fijn te zien als mensen zich amuseren, als ze een leuke middag hebben.
1: Ja.
3: Of een leuke avond hebben.
0: En zijn er al plannen? Want ja, nu die vierde single komt eraan. Heb je al plannen voor de toekomst? Misschien verder met de live band? Of zijn er geen plannen? Jawel.
2: Ja, jawel. Er zijn heel veel plannen in mijn hoofd. Mijn hoofd zit altijd boordevol plannen. Ja, ik wil vooral een nieuwe, stevige show maken. Volledige live show. Mm-hmm. Dus dat wil ik wel zeker doen. En dat echt goed, heel mooi uitwerken. En dan in de verschillende stijlen zo wat uitbouwen, zal ik zeggen. Ja,
1: ik zag op internet jouw programma voor dit jaar is al vrij goed gevuld. Dus je hebt al veel optredens natuurlijk.
2: Ja.
1: Maar als mensen interesse hebben om jou te boeken, waar kunnen ze het beste terecht? Gewoon op je Facebook-site of op...
2: Facebook, Instagram, via mijn website
1: YouTube.
2: Inderdaad. Ja. www.ineschonkeren.com. Dat is heel simpel.
1: Dus daar
2: is
1: een contact,
2: dat is een contactformulier, dus dan komt dat mailtje gewoon. En ja, op dit moment, natuurlijk ja, als ik heel populair zou worden, en ik kan het niet meer alleen, maar op dit moment doe ik alles zelf. Dus mensen, de aanvragen en alle communicatie komt rechtstreeks bij mij terecht.
1: Ja, ja.
2: Dus ik ben op dit moment heel toegankelijk voor communicatie.
1: Je kan nog gebeld
2: alsjeblieft
1: worden.
2: Hou het wel gewoon voor boekingen en verder. Ja, ja.
0: Ik zou zeggen, veel succes volgende week alvast. Wij moeten eruit, Twan. Ik heb zondag matinee niet live. Dat gaan we een weekje uitstellen omdat het moederdag is.
2: Ja, ja.
0: Hebben we dat speciaal. Maar ik heb wel een interview met de zanger Tinus uit Langklaar. En die komt dan om 16 uur zijn nieuwe single voorstellen in het programma Zondag Matinee.
1: En volgende week vrijdag heb ik Maurice Monet hier op bezoek. Mm-hmm. Die heeft meer Franse chansons wat hij doet. Lijkt me een hele leuke programma. En dan hebben we volgende week... Zondag is de zondagmatinee met jou, hè?
0: Maar daar gaan we volgende week vrijdag meer over zeggen. We gaan eruit met Ineke Schonkeren en op zoek naar jou. Dankjewel voor je komst.
2: Dankjewel.
1: Graag gedaan. Tot ziens.

0: kruispunt.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
3: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuiplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, terracottapotten, bloembakken en zo verder.
2: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
3: Paul Christus op Putterkezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
4: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leuerbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
5: Zondag matinee op zondag 17 mei. Met optredens van Miss Lana, Valère, Bram van de Ven, Herman en Anita. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza gelegen op Essenstraat 1 plus 2 keer in Rooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
6: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
7: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
8: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
5: Fusiefietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
9: Radio reclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen al voor. Onze reclame is te beluisteren op twee radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
10: Garage Eddy Verheijen. Kwaliteit en service in Gruitrode. Op zoek naar een jonge tweedehandswagen aan de beste prijs? Bij Garage Eddy Verheijen in Oudsbergen, Breekiesel 45, vindt u topmerken, betrouwbare service en een moderne garage waar uw wagen tot in de puntjes wordt verzorgd. Jonge tweedehands auto's van de beste merken, scherpe prijzen en eerlijke service, professioneel onderhoud en herstellingen, moderne werkplaats met oog voor detail. Bel ons op 089 85 41 40 of neem een kijkje op www.verheijeneddy.be. Garage Eddy Verheijen, uw partner op de weg. Tot binnenkort.
11: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers,
0: Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
12: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
13: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
14: Van Hovenhout. Al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout. En leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
15: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt. Dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Dilse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
14: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busplete Kinrooi.
16: Ben jij ook op zoek naar een reden om altijd vrolijk te zijn na een tankbeurt? Bij Grenspol geniet u van voordelige prijzen en uitstekende service. De allerbeste kwaliteitsbenzine, diesel, de rode diesel voor land- en tuinbouw, maar ook gezuiverde petroleum- en zibrokachels. Is je voertuig een beetje vies? Grenspol heeft een wasstraat, ultramoderne wasboxen en een shop waar je een breed scala aan producten vindt. Surf naar grenspol.be. Grenspol, grenzeloos goed. Op slechts 400 meter na de grensovergang Stamprooi-Kinrooi aan de Heikamp 1003 in Wolenbeersel.
17: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkem en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
18: Radio Monza, het nieuws. Volksgezondheid laat weten wat er gebeurt met de twee Belgen die op het Hanta-cruiserschip zitten. De Risk Management Group zat daarover samen. Ze worden ontvangen door een onthaalteam, zo wordt gezegd. Ja, veel weten we daar niet van, maar het zijn wel medische mensen. En die zullen dus checken of ze eventueel symptomen hebben en of ze ziek zijn. Voorlopig is dat niet het geval. De Belgen voelen zich goed, hebben geen symptomen. Ze zullen ook nog eens worden getest voor alle zekerheid. Ze worden dit weekend op Tenerife verwacht. Volksgezondheid maakt trouwens niet bekend wanneer ze precies naar ons land overgevlogen worden. De treinbegeleiders zijn boos omdat de NMBS stopt met tickets te verkopen op de trein. Wie betrapt wordt op zwart rijden kan vandaag een duurder ticket kopen aan boord, maar vanaf 1 juli stopt dat en krijgt meteen een boete van €90. Ook treinconducteurs vrezen dat ze er financieel op achteruit zullen gaan. Nu, in elk geval is het zo dat de conducteurs ook voor meer agressie op de trein vrezen. En dat gaan ze zeker niet pikken. In de provincie Oost-Vlaanderen was er deze namiddag een grote stroomstoring. 15.000 gezinnen in de omgeving van Wetteren zaten 1,5 uur zonder stroom. Intussen is dat allemaal gerepareerd. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio verwacht nog een reactie van Iran op het vredesvoorstel van de VS. Dat heeft hij gezegd tegen journalisten in Rome. De VS legde eerder deze week een nieuw voorstel op tafel. Daarin staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stilleggen. De VS zou dan de sancties tegen Iran opheffen en ook de straat van Hormuz moet weer open. De Fransman Paul Magnier heeft de eerste rit gewonnen in de Ronde van Italië. Het leek uit te draaien op een massasprint, maar 500 meter voor het eind was er een zware valpartij. En daardoor reed een klein groepje alleen naar de finish. Magnier haalde het voor de Deen Tobias Lund-Andressen. Vanavond en vannacht droog, brede opklaringen, morgen veel zon, af en toe wolken, 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op buien. Begin volgende week wordt frisser en wisselvalliger.
19: Dit was het Radio Monza Nieuws.
20: Is iedereen er klaar voor?
21: Ja!
20: Mag ik dan nu beginnen?
21: Oké!
22: Marco de Bruin!

0: Morty Webb en al die blik van je gezicht. Ofwel, take that look of your face. Goed voor een eerste plaats in Ierland. Een derde plaats in Groot-Brittannië. Een vierde plaats bij ons in Vlaanderen. En nummer 7 in Nederland. Een one-hit wonder, Morty Webb dus uit 1980. Take that look of your face.
1: Now I'm not trying to teach you how to live, but I've got something I guess you all ought to know. Now listen.

1976 van Claudagh Rodgers. En gecoverd in 1977 door deze Brian Chapman. En twee jaar later kwam de bekendste versie uit van het damesduo Cloud. En nu Nederlandstalig werk op jouw favoriete radio. Hier is Connie van den Bosch.

band The Doors, maar dit keer kreeg je Amy Stewart op jouw radio met Light My Fire. Welkom in het geluid van toen. De beste hits uit de jaren 60, 70 en 80. Met u een plaat dat niet verder kwam dan de tipraden in Nederland. Uit het album Het Beste in Mij is niet goed genoeg voor jou. Hier is Peter Koelewijn en het o zo mooie KL 204, Als ik God was.

We kennen met z'n allen natuurlijk de Nederlandse versie van Don Mercedes, maar dit was de originele 7 weken top 40 met piek op nummer 8, Frank Farian en Rocky van 76 naar 86 met Genesis.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine. Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoor en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18:00. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen, gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
6: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
7: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: De treinbegeleiders zijn boos omdat de NMBS stopt met tickets te verkopen op de trein. Wie betrapt wordt op zwart rijden, kan nu een duurder ticket kopen aan boord, maar vanaf 1 juli stopt dat en krijg je meteen een boete van €90. De treinbegeleiders vrezen dat ze er financieel op achteruit zullen gaan en men vreest vooral ook voor meer agressie. De man die afgelopen weekend in Middelkerken crashte met een busje met transmigranten blijft in de cel voor mensensmokkel, dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het gaat om een Pakistaan van 21. Hij crashte toen hij met het busje een politiecontrole probeerde te ontlopen. Een van de 7 passagiers raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio verwacht vandaag nog een reactie van Iran op het vredesvoorstel van de VS. Dat heeft hij gezegd in Rome. De VS legde eerder deze week een nieuw voorstel op tafel. Daarin staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stilleggen. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran onmiddellijk opheffen en ook de straat van Hormuz moet weer open. In Oekraïne woedt een grote bosbrand in de gevarenzone van de kerncentrale Tsjernobyl. Dat melden Oekraïnse autoriteiten. De brand brak uit nadat 2 drones crashten. Het is niet duidelijk of het om Russische drones gaat. Door de felle wind verspreidt het vuur zich snel. De brandweer is massaal ter plaatse, maar blussen verloopt moeizaam. Voorlopig is er geen gevaar voor de volksgezondheid, zegt Oekraïne. Lotte Kopecky is haar luiderstrij in de Vuelta kwijt. Die blijft wel in de ploeg en gaat naar de Nederlandse Anna van der Breggen. Ze was de snelste vandaag in de zware bergrit. De Spaanse Paula Blasi werd 2e op 8 seconden. En de Franse Marion Bunel eindigde op een halve minuut. Kopecky verloor meer dan 10 minuten, maar ze blijft nog wel leider in het puntenklassement. In Myanmar in Zuidoost-Azië is een robijn van maar liefst 11.000 karaat gevonden. Dat melden de staatsmedia. Het gaat volgens de regering om een uitzonderlijk groot en zeldzaam exemplaar. De steen heeft een rood-paarse kleur met gele tinten. Hoeveel die waard is, zegt de regering niet. Maar robijnen behoren tot de duurste stenen ter wereld en kunnen miljoenen euro's waard zijn. Vanavond en vannacht droog, brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken, maxima 23 graden. Zondag start droog, maar later kans op buien. Begin volgende week wordt frisser en wisselvallig. Nee, het echte mooie lenteweer zit er voorlopig niet in.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

het tweede gedeelte, de Les Humphries Singers met Mexico. En dit zijn de Fortunes met hun laatste top 40 hit uit 1971. Goed voor een 15e plaats. Freedom come, freedom go.

Met deze plaat vertegenwoordigde Nederland in 1972 op het Eurovisie Songfestival, waar het een vierde plaats wegkaapte. Sandra en Andres, als het om de liefde gaat. We blijven in de jaren 70 met Minnie Riperton.

Peter Sorsted was dat met een Where Do You Go To My Lovely? Allemaal afkomstig uit 1969. Zometeen heb je nog Linda de Silva met Un Portugues uit 1978. Maar wij gaan eruit met de Human League en Open Your Heart. Graag tot volgende week. Tot dan.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Is iedereen er klaar voor?
2: Ja!
1: Mag ik dan nu beginnen?
2: Oké!
3: Exciting and entertaining.
4: Get on up!
3: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
5: Ladies and gentlemen,
6: brothers and sisters,
3: the party starts here.
7: Marco de Bruin.

Het is 9 uur geweest, zet je klaar voor de beste dansclassics op Radio Monza. Samenstelling en presentatie Marco de Brij.

mag jullie radio altijd iets luider zetten. Cotton Eye Joe uit 1994 van Rednecks. Goed voor een eerste plaats in diverse hitlijsten in Nederland en Vlaanderen.

Duitse classics uit de jaren 90. Toe Evisa, een Duitse Eurodance groep met opvolger van hun enige top 40 hit, Oh La La. Deze was getiteld Move Your Body.

tot zover de grootste hit van Whiteside Fred, een Britse popgroep. Don't Talk, Just Kiss. Blijf luisteren, Mr. Lee is in aantocht, maar eerst Lorca, Ritmo della Noche. Bellissimo.

0: De grootste dansclassics uit de jaren 60, 70, 80, 90 op radio. Monza iedere vrijdagavond tussen 9 en 10 uur.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead, go ahead.

0: rond in het programma de classics uit de 90s. Je krijgt er nog drie van mij. Corona met Baby Baby. De Spice Girls met Stop. Maar eerst deze van Aqua. Een Deense dansgroep opgericht in 1994. En 3 jaar later werd dit de eerste en enige nummer 1 hit in Nederland. Barbie Girl. Graag tot volgende week vrijdag. Tot dan. Dag.
1: Hey, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Dit is lokale Radio Monza, Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.